vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan

ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht.

De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige periode. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Van

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders

0: daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien, en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten, en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is de nacht.

a clue from the demi PA. Well, I went out next morning.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: 4, 5, business 6, hoor.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De gemeente Schaag heeft een deel van het bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek, en dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien, en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten, en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: girl.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno. En wat gaan we doen vanmiddag het eerste uur van de matinee? Nou, we gaan praten met Ellen Kaal van werkleerbedrijf Lucrato. En we gaan het ook hebben over het kaartverkoop van het jazzfestival Generations. Want die gaat van start. En dat wordt natuurlijk een heel spektakel met allerlei optredens. En dat is pas in september. Maar ja, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn natuurlijk. We gaan ook praten met Mr. Jazz, Frank Ongerlok, over een albumpresentatie van Anna Sollewijn. Zij komen in Zutphen en daar gaan ze dan optreden natuurlijk. En het projectkoor Katie Coty, die zoekt ook nog zangers. Nou, daar gaan we het ook over hebben. We hebben ook heel veel muziek klaarstaan. Nu, toontje lager, net als in de film.

Morgenochtend dan is er in Orpheus om 10 uur een hele leuke voorstelling voor de allerkleinste. Ga mee op avontuur met de Ridder zonder Billen. In deze muzikale en interactieve voorstelling duik je samen met Desiree van Haren in het verhaal van de Ridder zonder Billen. Wat doe je als je billen eraf worden gehapt door een enorme draak? Huilen natuurlijk, want welke prinses wil er nu met een ridder zonder billen trouwen? Maar deze ridder zonder billen laat de moed niet zakken. Hij gaat gewoon op zoek naar een nieuw paar billen en naar een prinses. Samen maken we een avontuurlijke reis naar het magische Billenbos, waar we uitkomen bij een levensgrote billenwinkel. En daar ontdekken we alles over verschillende soorten billen. De ridder vindt eindelijk zijn perfecte paar billen. Maar zal hij ook het hart van de prinses veroveren? Kom kijken, zingen en swingen met je billen tijdens de Ridder zonder Billen. Een groot avontuur voor groot en klein. Nou, morgen is dat om 10 uur in Theater Orpheus.

0: Boney M. met Sunny. Ja, was dat maar zo. Maar ja, misschien het eind van de week, dan wordt het hartstikke warm en zonnig. En dan denk ik misschien aan tijden zoals nu. Van was het maar weer wat minder warm. Maar, nou ja. Zoals ja, eigenlijk elke maand komt hier Ellen Kaal naartoe, naar onze studio. En zij is van werkleerbedrijf Lucrato. Goedemiddag. Leuk
1: Hallo,
0: dat je er weer bent.
1: Dankjewel.
0: Heel gezellig. En ja, we gaan het altijd hebben over werk, werk, werk. En wat is er allemaal te doen? En we hebben het nu over bijvoorbeeld de banenmarkt. Want die gaat 26 mei weer plaatsvinden in Apeldoorn. En
1: in Apeldoorn,
0: ook in 24 juni in Epe.
1: Ja, precies, dat is een andere locatie.
0: Ja, een andere locatie, maar laten we het even over Apeldoorn hebben eerst natuurlijk. Want dat is 26 mei in de middag, zag ik staan,
1: ja.
0: Bij jullie. Ja, en vertel eens, wat voor een banenmarkt wordt dat? Wat kunnen we er verwachten?
1: Nou ja, je wordt ontvangen bij ons in het gebouw. En daar zijn meerdere werkgevers. Die hebben dan zeg maar zo'n staattafel geregeld. En daar kan je langslopen als inwoner. Van kijken wat je interessant vindt. Of het misschien een partij is waar je bij wil werken. En dan kan je in gesprek met die werkgever. Die zijn er voor jou, zeg maar.
0: Ja.
1: En vaak is het dan ook zo dat we nog wat andere ondersteuning bieden. Als de cv-dokter noemen we dat dan.
0: Oh.
1: He, als je nog wil dat iemand meekijkt naar je cv.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook andere collega's van Lucrato. Als je zegt, van, nou, ik wil eens overleggen van wat is nog een betere manier om aan werk te komen. Dat soort zaken, die kan je daar dan ook afstemmen.
0: Ja, ja. Ja. En wat moet ik me daarvoor bij voorstellen? Je loopt daar binnen.
1: Ja, het is gewoon inloop. Ja,
0: verschillende bedrijven.
1: Uiteenlopende bedrijven. Ja,
0: en wat kan dat dan
1: 40
0: zijn?
1: Of zo. Nee, dat kan van alles nog wat zijn. Hangt er natuurlijk maar net vanaf waar ze zijn. Soms staat er een hotel.
0: Oh, ja.
1: Of een sauna. Of een schoonmaakbedrijf. Of een hovenier.
0: Ja.
1: Dat kan er van
0: je
1: alles nog wat zijn.
0: Waar,
1: ja, de werkgever die daar op dat moment denkt van, hey, ik ben op zoek naar iemand. Want die moeten er natuurlijk ook tijd insteken.
0: Ja, zeker.
1: Dus die steken de tijd in om jou als inwoner te ontmoeten.
0: Ja, ja. Nou, dat is hartstikke goed natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, jullie hebben daar hele goede ervaringen mee volgens mij, hè?
1: Ja, ja, zeker. En meestal wordt het ook meestal wordt het gewoon goed bezocht.
0: Ja.
1: Een lekkere volle bak. En je moet even kijken hoe laat je komt. Dus halverwege zal het wel drukker zijn dan aan het begin van het eind. Hè?
0: Ja.
1: Als je even rustig wil kunnen staan praten met zo'n werkgever. Maar goed, die werkgevers gaan helemaal nergens heen. Dus dan loop je gewoon even door naar de volgende tafel. Maar met een andere werkgever eens even te polsen. Van goh, wat voor werk hebben jullie dan? En wat verwacht je daar dan? Wat moet je kunnen? En wat is er leuk aan dat bedrijf? Kijk, die Alex is wel een grappige positie. Dat je als inwoner daar de luxe hebt om verleid te worden door zo'n werkgever. Die werkgever staat er natuurlijk om jou te verleiden.
0: Ja,
1: om naar hem te gaan werken.
0: Het is een beetje andersom, want eerder ging je natuurlijk
1: solliciteren. Ja.
0: Maar nu ga jij eigenlijk langs
1: precies.
0: Die bedrijven.
1: Ja, dus laat die bedrijven maar eens jou overtuigen.
0: Ja, die moeten zich presenteren van kom naar ons toe.
1: Ja, precies.
0: Want,
1: dus dat is een andere instelling.
0: Is de vraag nog steeds heel groot naar mensen, zeg maar? Of zie je dat ook veranderen?
1: Ja, nou, dat wisselt natuurlijk sowieso wel eens, hè, want dan hebben we ook wel eens van goh, maar over de grote lijn is de vraag gewoon ontzettend groot.
0: Ja?
1: En zijn er tekorten? Zijn mensen ontzettend hebben behoefte aan allerlei functies?
0: Precies.
1: En dat verschilt natuurlijk per periode, per soort branche. Maar je kan over het algemeen zeggen, er zijn gewoon nog heel veel tekorten.
0: Ja. Ja, ja, en vooral mensen die iets met hun handen denk ik ook kunnen doen.
1: Ja, ook. Ja, zeker. Maar goed, ook hoor. Ik bedoel, het kan net zo goed een finance, iemand op finance die te die we niet kunnen vinden. Maar zeker ook gewoon mensen die wat kunnen.
0: Ja, maar die heel belangrijk zijn voor mensen die dat helemaal niet kunnen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is toch wel een groot tekort aan, merk je toch?
1: Ja, wat ik zelf dan ook wel leuk vind, is dat maar dat weet ik niet of we daar de luisteraar naar kunnen verleiden, is dat misschien dat je dan denkt van ja, ik weet niet wat allemaal kunnen. Maar je kan ook eens kijken, we gaan eens met zo'n werkgever praten en vragen, goh, wat moet ik eigenlijk kunnen om bij jou aan de slag te kunnen?
0: Ja.
1: En dat wij misschien als Lucrato daarin wel kunnen helpen om dat te bereiken. Hè? Want sommige mensen die hebben gewoon de balen van school en die hebben dan misschien nog geen diploma. Maar wij kunnen helpen om bijvoorbeeld je praktijkverklaring te behalen.
0: Ja,
1: en als zo'n werkgever dan zegt van nou, als je die en die praktijkverklaring hebt en je dit en dat kan je, dan ben je van harte welkom bij mij. Dus zo is het toch ook een beetje zoeken.
0: Naar de juiste weg om ergens te komen.
1: Ja, naar de juiste weg. En op zich, die middags en al die partijen, die zijn daar voor jou om te bevragen.
0: Ja, dus, ja. Nou, heel goed, ja. Toch? En het is aan de Egelaan, hè?
1: Ja, die in Apeldoorn op, wat is het, 24
0: mei?
1: 26 mei, ja. Sorry. Haal ik even. Ja, dat is 26 mei in Apeldoorn en 24 juni. In Epe. En dan is het in het gemeentehuis.
0: Ja, in Epe. Ja, in Epe. En bij jullie is het op het terrein van... Of,
1: ja,
0: nou, ja, op het gebouw van,
1: ja, het is letterlijk onze kantine.
0: Ja.
1: Die zo ingericht wordt.
0: Ja,
1: mooi. Dus daar kan je ook meteen mooi eens even binnenkijken. Maar ja. Dat
0: ja,
1: is,
0: nou, heel goed. En je had het net ook al, zaten we even met elkaar zo te praten vooraf. Van ja, er is ook natuurlijk 20 juni, of natuurlijk, het is de dag van de bouw. En dit is wel heel speciaal, want het is dan ook het rakenboot. Dat wist ik eigenlijk niet eens meer,
1: nee,
0: maar
1: dat
0: is ook zo, een mooi uitje.
1: Ja.
0: Maar ze zijn ook bezig met het bouwen van een nieuw zwembad. Hè, bij Kerschoten heet dat. En we kunnen daar gewoon gaan kijken.
1: Ja, het is open hekkendag, zou ik bijna zeggen. Maar
0: dan,
1: zo noem ik het maar.
0: Nou ja,
1: even.
0: Dat is wel een mooie
1: meestal
0: term,
1: staan
0: hoor.
1: Er natuurlijk hekken omheen.
0: Ja.
1: Maar dan mag je het terrein op, mag je komen kijken. En voor ons is dat natuurlijk een heel bijzonder zwembad. Omdat wij daar ook mensen aan het werk mogen helpen.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we heel trots op. Dus dan dragen we zo'n zwembad een extra warm hart toe. En verder is het natuurlijk ook waanzinnig gaaf om te zien hoe zo'n groot project gebouwd wordt. Om daar eens gewoon lekker rond te kijken, waar je anders nooit op mag. Want dat is natuurlijk gewoon afgesloten gedeelte.
0: Dat is ook wel bijzonder, want hoe vaak komt dat nou voor... dat er zo'n zwembad gebouwd wordt, hè?
1: Dat ook, en dat je erop mag op zo'n terrein. Dat is natuurlijk, dat mag niet zomaar. Dat is onveilig als mensen er zomaar overheen lopen.
0: Ja.
1: Dus dat is leuk dat ze dat dan openstellen.
0: Ja, ja. En daar hebben jullie heel veel mensen voor geleverd, zeg maar... die daaraan meewerken.
1: Ja, nou sowieso aan de bouw zelf. Maar er zitten natuurlijk verschillende fases in die bouw.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben natuurlijk nog steeds een verwachting. Dat er zijn nu al toezeggingen. Dat we ook in de komende tijd nog wel mensen daar kunnen plaatsen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is op zich
0: die
1: ook...
0: Zoeken jullie ook nog? Dat wordt ook gezocht nog?
1: We putten natuurlijk vaak uit onze eigen groep mensen... waarvan we weten dat ze werk zoeken.
0: Ja.
1: Of dat ze zich aan het ontwikkelen zijn.
0: Oh, ja.
1: Of dat ze net een diploma behaald hebben. Of dat ze graag in de bouw zouden willen werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan natuurlijk altijd, als je zegt van nou, misschien wil ik dat ook wel.
0: Ja, precies.
1: Hetzelfde construct als we net zeiden.
0: Ja.
1: Van goh, ga eens in gesprek en ga eens onderzoeken wat er mogelijk is.
0: Ja.
1: En laat je dan ook niet weer houden als jij zegt, ja, maar ik heb geen diploma. Nou, dan denk ik, nou,
0: wie weet is wat mogelijk.
1: Laten we dat gewoon eens samen onderzoeken wat er mogelijk is.
0: Ja.
1: En ik denk dat er veel meer mogelijk is en dat het meer aan jezelf ligt. Of je daar zin in hebt, zo ga je ervoor.
0: Ja, ja.
1: En dan hoef je niet per se weer fulltime de schoolbank in. Daar zijn ook oplossingen voor.
0: Nou, dat is ook lekker, hè? Want dat is ook niet altijd alles. Als je er toch niks voor voelt, kan je beter maar aldoende leren. En dan kom je ook
1: en daar zijn heel veel mogelijkheden voor. Je mag het ook stapelen, dus je kan heel veel verschillende praktijkverklaringen behalen. En zo word je natuurlijk steeds interessanter voor die werkgever.
0: Ja, heb je steeds meer mogelijkheden.
1: Zonder dat je weer met je neus in die boeken moet.
0: Precies. Gewoon met de handen uit de mouwen en gewoon doen.
1: Ja, dus meld je vooral aan van... goh, hey, ik hoor dat en hoe zit dat?
0: Ik
1: kan gewoon bij Lucrato.
0: Is naar de banenmarkt kijken.
1: Kan
0: je ook al informatie op inwinnen.
1: Ja,
0: en dan eens kijken op die dag van de bouw... wat daar allemaal mogelijk is.
1: Of je dat leuk vindt om dat werk te doen.
0: Ja.
1: En als je dan wat vindt... kan je natuurlijk altijd contact met ons opzoeken. Gewoon bij Lucrato.
0: Gewoon bij Lucrato.
1: Ja,
0: daar moet je zijn.
1: Ja, precies. Ja. Laten we het gewoon gaan verkennen samen. En dat is natuurlijk een beetje... wij zijn heel erg van het maatwerk. Zo van, we gaan gewoon kijken wat jij nodig

0: hebt.
1: Precies.
0: Om die baan te vinden die bij jou past.
1: Ja.
0: Ja, en wat dat dan is. Ja, we hebben daar eerder wel ook wel eens een gesprek over gehad. Van ja, wat doen jullie dan precies? Ja, dat hangt er gewoon vanaf wat je nodig hebt.
1: Ja. Ja.
0: Als inwoner die op zoek naar werk.
1: Ja, ja. Nou, heel goed, toch? Ja. Gaan we gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, ja, precies.
1: Ik zou zeggen, Elle komt volgende maand weer gewoon terug.
0: Gaan we dan
1: ik
0: wou zeggen volgende week, maar volgende maand. Staat.
1: En ja. Dan gaan we het weer gewoon verder over allerlei zaken die
0: heel
1: spelen. Voor nu natuurlijk hartstikke bedankt dat je hier weer naartoe wilde komen.
0: Graag gedaan.
1: En wij gaan verder met onze muziek. En dat is volgens mij Queen. Ja, Don't Fool Me.

0: Melissa, I'm drunk and I'm outside van Afroplux. Het jazzfestival, dat is al een beetje een begrip hier in Apeldoorn. En dat gaat weer plaatsvinden zaterdag 12 september. Maar ja, je kunt nu alvast je kaartje kopen. Ik ga daarover praten met Mirjam Barendrecht. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, wat fijn dat je eventjes tijd hebt om bij ons hier in de studio te vertellen hierover natuurlijk. Ja, en het is natuurlijk een heel mooi gebeuren en een swingend geheel, 12 september.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Nou, zeg maar tussen 4 uur 's middags en bijna middernacht presenteren we op 4 podia in Orpheus. Alle vormen van jazz waar je maar aan kan denken. Dus van big band tot piano trio, van muziek waar je op kan dansen naar muziek waar je heel lekker naar kan luisteren. Muziek geïnspireerd met invloeden vanuit de soul en de hip-hop of meer uit de wereldmuziek. Van alles en nog wat.
0: Ja, dus voor iedereen, voor jong en oud, is er wat, hè?
1: Zeker.
0: En ik zag ook staan, er zijn nieuwe mensen, nieuwe muziek, nieuwe artiesten aanstormende talenten die er zijn. En sommigen hebben ook meegedaan met een concours.
1: Ja.
0: En wie zijn dat zoal?
1: Nou, je hebt in Nederland het Prinses Christina concours. Dat is eigenlijk een concours waar iedereen die het uiteindelijk op de grote podia gaat maken, ooit is begonnen in de klassieke muziek en ook in de jazz.
0: Ja.
1: En daarvan hebben we de twee winnaars in verschillende leeftijdscategorieën. Dat zijn de formaties House D en het Mink Jaspers trio. Dus ja, als je nou wil weten waar de toekomst zit, dan kun je deze twee bij ons zien.
0: Ja.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld ook het Nationaal Jeugd Jazz Orkest.
0: Precies.
1: Daarin zitten de beste jazzmuzici die overal in Nederland op een van de conservatoria studeren.
0: Ja, geweldig.
1: Dus die worden voor een project voor 2 jaar vormen zij dit orkest. En dan komt er weer een heel nieuw jong jazzorkest. Eigenlijk het jong oranje van de jazz.
0: Ja.
1: En iedere 2 jaar is er een andere gerenommeerde jazzmuzikus, de begeleider, de artistieke begeleider van het orkest. En nu is dat Reinier Baas, gitarist, Edison-winnaar. Een topper. Dus dat is voor de jonge mensen ook fantastisch om mee samen te spelen.
0: Zeker.
1: En ook iemand naar wie ze opkijken. En voor ons ook bijzonder dat Reinier bij ons komt.
0: Ja, en is het dus ook zo dat de jazz nog steeds leeft, ook onder jongeren, zeg maar? Want je zou denken van ja, is dat voor iedereen? Maar dat is dus toch wel zo, hè?
1: Ja, weet je, als je tegen mensen zegt jazz.

0: muziek, dan zijn er ook mensen die denken, ja, dat is voor oudere mensen of zo op de een of andere manier. Maar er zit zo ongelooflijk veel dynamiek in, want het heeft ook echt invloeden uit alles. Hè? Wat ik al zei, uit de soul, uit de hip-hop, uit de popmuziek. Dus het is echt voor iedereen.
1: Ja.
0: En het leuke van zo'n festival is, met heel veel verschillende bands en ook tegelijkertijd, dat je gewoon zelf kunt kijken welke van de jazzsmaken jou het beste past.
1: Ja, precies.
0: Want het is echt anders of je naar een grote big band gaat, of je gaat naar, ik weet niet of je wel eens iemand op een Hammond-orgel hebt horen.
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: geweldig.
0: Dat maakt herrie, hoor.
1: Ja, dat is
0: en daar
1: mooi.
0: Kun je dus ook echt niet bij stil blijven zitten. Dat is The Preacher Man bijvoorbeeld.
1: Ja, geweldig. Ja.
0: En een andere formatie, Trico.
1: Ja.
0: Dat heeft heel veel wereldse invloeden. Want daarin staat het instrument de oet, wat eigenlijk de Oosterse variant is van de luit.
1: Ja.
0: Centraal. Ja, dat is ook weer prachtig.
1: Ja, ja.
0: Ik ben ervan overtuigd dat er voor elk wat wils is.
1: Ja.
0: En natuurlijk hebben we ook de nodige vocalisten.
1: Inderdaad. Ik zag, ik weet niet of ik het goed zeg, maar Cham Rosie.
0: Cham Rosie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, okay. Want dat is ook wel bijzonder, hè, zag ik staan.
0: Nou, zeker. Zij gaat al flinke tijd mee. En zij combineert soul jazz met Afrikaanse invloeden.
1: Ja.
0: En zij heeft net een nieuw album uitgebracht. Ja, en dat komt ze brengen. Dus
1: geweldig.
0: Daar verheugen we ons ook enorm op.
1: Ja. Het is...
0: En voor de mensen die misschien wat ouder zijn of houden van crooners. Hè, dat is echt de muziek die we allemaal mee kunnen zingen.
1: Precies.
0: Van Frank Sinatra. Daar hebben we Peter Douglas en de Swing Orchestra. Peter Douglas deed mee aan de Battle of the Bands.
1: Ja.
0: Nou, hij is al jaren de Frank Sinatra van Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Dus voor degene die daarin mee willen zingen. Wie kent het niet, hè? My Way, New York.
1: Ja, dat zijn hele mooie nummers, toch?
0: Precies.
1: Ja, ja, die komt dus ook. En nou ja, het is gewoon een Orpheus bruist, hè? Knalt gewoon.
0: En waar we ook nog voor zorgen zijn lekkere hapjes en drankjes. Dus als
1: ook
0: om 4 uur komt,
1: ja.
0: We maken er helemaal een leuk festival van.
1: Geweldig.
0: Met ook genoeg te eten en te drinken.
1: Ja, je kan gewoon lekker blijven.
0: Je kan heerlijk blijven.
1: Heerlijk. En die kaartverkoop is al van start gegaan. Dat is 16 mei van start gegaan. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus we kunnen gewoon een kaartje kopen. En het is ook eigenlijk nog niet eens zo verschrikkelijk duur volgens mij, toch?
0: Nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt.
1: Ja.
0: Het is voor iets waar je normaal een kaartje koopt voor 1 optreden, €35, daar heb je nu er heel veel voor.
1: Precies, ja. En jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15, zie ik hier staan. Dat is helemaal geweldig, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Het wordt dus echt een sprankelend geheel. Jullie, je verheugt je er zeker ook op. Je bent zelf natuurlijk heel druk bezig geweest om dit programma samen te stellen.
0: Ja, precies. Voor alle andere dingen hebben we een programmeur, maar dit mag ik zelf doen.
1: Ja, hoe vind je dat?
0: Ja, vind ik ontzettend leuk om te doen, maar ook heel moeilijk.
1: Ja.
0: Ik realiseer me dan iedere keer weer hoe moeilijk het is om te programmeren. Omdat er zo ongelooflijk veel aanbod is en om het samen te stellen.
1: Ja, precies.
0: En om een programma te maken waar ook echt voor iedereen wat in zit. En wat ook past bij de zalen waar we en de podia waar we mee werken.
1: Ja, ook.
0: Super moeilijk.
1: Ja.
0: Maar ik ben heel blij met het programma wat we nu hebben.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Het wordt genieten daar in Orpheus, 12 september. Kaartjes zijn nu al te koop. En Mirjam, ik wil je bedanken dat je hier zo enthousiast over verteld hebt. En ik, dat wordt helemaal een feestje. Dankjewel.
0: Oké.
1: En tot ziens. Dag.

Pink en Nate Roos. Just give me a reason. In winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn wordt op vrijdag 22 mei een nieuwe statiegeld retourshop officieel geopend. Je kan dan statiegeldverpakkingen in grote hoeveelheden eenvoudig inleveren. In de winkel zijn een bulkmachine en reguliere inlevermachines aanwezig, met daarnaast de mogelijkheid tot contante uitbetaling en een handwasgelegenheid. Dat is handig. De statiegeld retourshop wordt officieel geopend door burgemeester Ton Heerts.

0: Charles Aznavour, mes amis.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Tot en met morgen blijft het wisselvallig met regen of buien. De temperatuur kan lokaal naar 17 graden stijgen, maar als het vanuit het zuidwesten gaat regenen, zakt het kwik naar 15 graden. Ook morgen houden we het niet droog. Verspreid over het land komen buien tot ontwikkeling. En bij een stevig exemplaar kan het ook nog onweren. De temperatuur valt met maximaal 18 graden al wel iets hoger uit. Donderdag wordt het 21 graden, maar de dagen daarna is het pas echt warm. Vanaf vrijdag kan het regionaal zelfs zomers warm worden met 25 graden. En volgens mij gaan wij ook praten. Nee, we gaan niet praten. We gaan lekker muziek laten horen van Randy Crawford. One Day I Fly Away.

0: Ja, daar vliegen ze natuurlijk, hè. Was al in 1980, hè. Ja, het is echt al lang geleden. Maar we kennen het eigenlijk allemaal nog. Ja, iets heel anders. Ik zou eigenlijk met Frank Ongelok of Mr. Jazz gaan praten. Maar het lukt ons niet om hem aan de lijn te krijgen. Dus ik ga even vertellen, want hij zoekt eigenlijk zangers. En niet zomaar zangers. Hij zoekt zangers voor het Katie Coty projectkoor. Katie Coty wordt ook dit jaar in Zutphen uitgebreid gevierd. En dat gebeurt onder andere met het projectkoor Katie Coty onder leiding van zangeres koorleidster Fleur Tolman. Hiervoor zijn stemmen nodig van zowel dames als heren die willen deelnemen aan dit koor. Er is geen leeftijdsgrens. Er zal 3 keer gerepeteerd worden in de zaal van Woest Oost aan de Oude Wand 31 in Zutphen. Op de dinsdagavonden van 16, 23 en 30 juni om 19:30. En de uitvoering zal zijn tijdens de Katie Coty viering, de herdenking in buurtcentrum Waterkracht op woensdag 1 juli in de vooravond. Voor het repertoire zullen naast enkele bekende uplifting songs ook enkele Surinaamse liederen ingestudeerd worden met medewerking van Frank Ongelok. Een notenlezen is niet nodig. Alle zangers ontvangen via de mail de audiofiles en teksten om thuis te kunnen oefenen. Voor opgave en informatie kan men mailen naar ftp@planet.nl.
1: Dit is de matinée met Lydia Oosthoorn.

0: just don't want to be the strong one.
1: Mila Mason met The Strong One. We zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. Maar gaan we zo meteen gewoon weer door natuurlijk met de tweede uur. Want er komt hier iemand langs om te vertellen over walking football. En wat is dat? Ik heb geen idee, maar dat gaan we dus horen. En we gaan ook nog het hebben over een platenmarkt van Apeldoorn. De grootste platenmarkt die er is. Dat is Tweede Pinksterdag. Hoe leuk is het om dan eens even te gaan struinen tussen al die platenbakken. Maar als je geen plaat zoekt, je kunt daar ook nog allerlei andere dingen doen. En gezellig rondkijken en lekker eten. Nou, we gaan er even uit met Think van Aretha Franklin. En tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En gelukkig nog steeds met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, waar gaan we het over hebben, tweede uur van deze matinee? We gaan het hebben over walking football. Want wat is dat en hoe kunnen wij dat ook allemaal gaan doen? En hoe zit dat eigenlijk allemaal? Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want René Hulshoff, die zit hier al. En ja, dus ik ben benieuwd hoe dat dan werkt. En we gaan het ook hebben over een platenmarkt, de langste platenmarkt van Apeldoorn. Die gaat plaatsvinden 25 mei, tweede Pinksterdag. Dus we kunnen daar lekker zoeken tussen al die platenbakken en ook heel veel leuke muziek scoren. Nu Toontje Lager, Stiekem Gedanst.

Het Apeldoornse gospelkoor Next Generation treedt op zondag 24 mei tijdens de Pinksterdienst in de Grote Kerk. Het koor onder leiding van André Bijleveld wordt hierbij begeleid door piano. Voorganger van deze dienst is dominee Hester Smits en het begint om 10 uur en iedereen is van harte welkom.

0: Sydney Youngblood met If I Only I Could. Ja, ik heb zo net een fout gemaakt. En dat wil ik even goed maken nu. Want hier tegenover mij zit niet René Hulshof. Nee. Hier zit Casper van Beek van ZVV. En René Hulshof is van AGOVV. Nou, is dit helemaal fout. Maar gelukkig zit Casper hier nou tegenover mij van ZVV. Welkom.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja, en fijn dat je hier wilde komen om
1: met alle plezier
0: te vertellen. Want het gaat over walking voetbal. Jullie slaan de handen in één, AGOVV en ZVV. En jullie willen eigenlijk mensen vanaf 55 aan het bewegen krijgen door middel van onder andere walking voetbal.
1: Ja, de mannen van 55 plus.
0: De mannen van 55 plus.
1: En de dames van 40 plus.
0: Oh.
1: Zijn van harte welkom.
0: Waarom zo'n groot verschil in leeftijd?
1: Ja, dat kan ik je ook niet vertellen.
0: Nee?
1: Oh. En trouwens, ik wil daarbij wel aansluiten. Iedereen eigenlijk die graag wil bewegen en misschien iets mankeert, hè, lichamelijk gezien.
0: Ja.
1: Zijn ook bij ons, bij ZVV 56, van harte welkom in Zevenhuizen.
0: Ja.
1: En wij houden ook rekening met elkaar om te voetballen.
0: Ja.
1: En dat is ook het walking voetbal, dat je beweegt, maar wel verantwoord.
0: Verantwoord bewegen.
1: Ja.
0: En jullie zijn ZVV. Waar zitten jullie nou precies?
1: Zevenhuizen voetbalvereniging.
0: Oh ja.
1: Dus en in 56 opgericht.
0: Oh, dat is echt een hele tijd. Oh, dat is een jubileumjaar.
1: Correct, 70 jaar. En we hebben net een knalfeest gehad. Hele week, feestweek, zeg maar gerust.
0: Wat leuk.
1: En daar hebben we ook het walking voetbal onder de aandacht gebracht. Onder de leden, maar ook door aan belangstellenden het te laten zien. In samenwerking met het walking voetbalteam van Go-Head.
0: Oh.
1: En die zijn bij ons partner. En het is een hele gezellige middag geweest.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En want vertel eens, wat is dat nou eigenlijk? Want ik zei het zo net al in mijn aankondiging, walking voetbal. Maar ja, wat is nou walking voetbal? Ik heb ook wel eens gehoord van hockey. Hè, heb je ook zoiets volgens mij. Maar walking voetbal, daar had ik nog nooit van gehoord.
1: Nou, als allereerste, het gaat over voetbal.
0: Ja.
1: Er is een bal in het spel.
0: Heel
1: belangrijk. Voetballen doe je eigenlijk rennend achter een bal. Gezien de leeftijd enzovoort. De bewegelijkheid, de motoriek van de mensen, is het hardlopen niet toegestaan. Gewoon puur voor de veiligheid.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er nog een aantal andere regels die de veiligheid voor de mensen garanderen. Want uiteindelijk willen we wel graag dat iedereen beweegt.
0: Ja.
1: Maar dat ook blijft doen.
0: Ja,
1: zodat ze ook volgende week weer terugkomen op de training, zeg maar.
0: Inderdaad. Ja.
1: Nou, we hebben elke woensdagochtend om 9:30 de koffie klaar.
0: Oh.
1: En om 10:00 gaan we het veld op.
0: Ja.
1: En om 11:00 dan praten we na met elkaar weer over het voetbal en over alle andere wereldse problemen.
0: Ook belangrijk natuurlijk.
1: Zeker belangrijk.
0: Ja, ja, ook elkaar ontmoeten is ook belangrijk.
1: Het sociale aspect binnen dit hele gebeuren. Het wordt ook onder de aandacht gebracht door de Ouderenbond. Juist het sociale gebeuren. Wekelijkse afspraken hebben met gelijkgestemden.
0: Ja.
1: Het walking voetbal. Het bewegen met elkaar. Het sociaal bezig zijn.
0: Ja.
1: Ook al kan je een keertje niet. Of tenminste bedoel ik mee. Stel dat je een blessure oploopt. Wat natuurlijk best wel makkelijk kan.
0: Mm-hmm.
1: Mensen komen toch voor de koffie.
0: Voor de koffie.
1: En houden op die manier gewoon contact met met de vereniging en met de mensen eromheen.
0: Ja, heel, heel belangrijk.
1: Zeker.
0: En ook dat je een doel hebt, dat is ook denk ik belangrijk. Hè? Dat je een doel hebt van, hey, op woensdagochtend is mijn doel de voetbal, zeg maar.
1: Bij ons is het op woensdagmorgen, bij AGOVV is het op vrijdag.
0: Oh ja.
1: En zo heeft iedere vereniging eigenlijk met z'n tweeën hier hebben we hetzelfde doel, het bewegen.
0: Ja.
1: Er is een foldertje gemaakt in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, gesubsidieerd.
0: Mm-hmm.
1: En daarin wordt het van A van AGOVV tot Z van ZVV wordt het hele verhaal over walking voetbal verteld.
0: Dat is echt goed over nagedacht.
1: Dat is zeker over nagedacht.
0: Ja. Hey, en als ik nou aan dat spelletje denk, kan je uitleggen hoe werkt het spelletje?
1: Ja, we staan met zes spelers op een helft.
0: Ja.
1: We hebben geen doelman. Dus geen is, doelman? Nee, er is geen doelman. We hebben een doel van 1 meter hoog en 3 meter breed.
0: Oké.
1: En je mag vanaf die helft waar het doel staat, mag je ook het doel inschieten. Mm. Dus als de verdediging goed staat, dan hebben we nog een mannetje voor het doel. En als die weg is, die verdediger, dan hebben we een open doel.
0: Oeh,
1: en
0: dan gaat hij erin.
1: Nou, dat zal je verbazen, maar het gaat ook wel als een keer mis.
0: Ja, gaat over. Ja,
1: nou, voornamelijk naast. Oh, want naast. De hoogte namelijk is ook beperkt bij ons. Ja. Vanwege ook weer het gevaar, het veiligheid voor de mensen.
0: Ja.
1: De bal mag niet hoger gespeeld worden dan heuphoogte. Komt ongeveer op neer dat hij dus niet over het doel heen mag.
0: Nee.
1: Van een meter. Maar hij mag er wel langs heen. Sterker nog, dat gebeurt ook
0: wel eens. Dat gebeurt regelmatig.
1: Ja.
0: Ja, maar dat hoort er natuurlijk ook bij. En het is, als ik dat zo hoor, vooral ook plezier hebben en lekker inderdaad wat je zegt bewegen.
1: Ja.
0: En als je dat. Hoeveel teams zijn er eigenlijk al?
1: Nou ja, bij AGOVV en de vereniging zijn op dit moment geloof ik 15 tot 20 mensen actief. Bij ons is het aantal ongeveer hetzelfde.
0: Oh, ja,
1: dames en heren.
0: Ja.
1: En de dames zijn in de minderheid, dus met deze de oproep. Ja. Dames, kom ook bij ons voetballen.
0: Ja.
1: De gezelligste vereniging van Apeldoorn, ZVV 56, is echt niet te missen.
0: Nee, ik hoor het dan. Jullie zijn niet voor niks al zo lang natuurlijk.
1: Zo is het.
0: Zo actief. En ja, heel leuk natuurlijk om dat te doen. En ja, je bent gewoon lekker in beweging. En gaat het hele jaar door?
1: Ja, eigenlijk wel. We hebben geen winterstop.
0: Nee.
1: Proberen dus door te gaan. Wordt het weer te slecht? Dan hebben we het echt over doorlopende regen.
0: Ja.
1: Of echte sneeuw. Of
0: nou, verzin dan. Niet.
1: Nee, dan denken we aan onszelf.
0: Ja.
1: Die koffie die blijft. Maar nee, dan gaan we even niet buiten spelen.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Dus dan slaan we gewoon een weekje over. Maar die week daarna staan
0: gewoon
1: we er
0: weer.
1: Gewoon weer.
0: Ja,
1: en, we hebben nogmaals geen winterstop. Dus we gaan het hele jaar door. Betekent ook dat we in de zomerperiode ook doorgaan.
0: Oh.
1: En dat houdt in dat er af en toe ook natuurlijk mensen met vakantie zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus het groepje wordt dan weer even net iets kleiner.
0: Ja.
1: Nou, dat geeft dan wel weer ruimte voor andere spelletjes, als zijn de tactisch, het walking voetbal spelen. Er zit zoveel achter. Dat maakt het ook juist leuk, want het lijkt heel simpel, maar niet rennen bij een voetbalspel
0: lijkt me lastig.
1: Is het moeilijkste wat er is.
0: Ja, ja. Hoe hou je je nou in? Dat is,
1: juist. En je moet steeds 1 voet aan de grond hebben. Want op het moment dat je een zweefmoment hebt, begin je dus te rennen.
0: Ja, ja.
1: En dat mag niet.
0: Dat mag dus niet.
1: Nee.
0: En daar gaan we het zo over hebben, want je bent ook scheidsrechter.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan komt het. Ja, die scheidsrechter die let daarop dan, denk ik. Maar ik stel voor dat we eerst even muziek laten horen. En dan gaan we het over die scheidsrechterpositie hebben. En over de vitaliteitsdag die er ook nog aankomt. Dat is ook 4 juni. Daar willen we natuurlijk ook van alles van weten. Maar eerst even de muziek. Ik kijk eventjes. Dat is Julia Clark met Downtown 88.

0: Zit Casper van Beek van ZVV. We hebben het net al gehad over walking football. Samen met AGOVV maken jullie dat steeds meer bekend. Het is eigenlijk voor om mensen in beweging te krijgen. Oudere mensen eigenlijk vanaf 55 en vanaf vrouwen vanaf 40. Ja, ik vind het nog steeds een beetje bijzonder, maar goed. 6 tegen 6, het is verantwoord bewegen eigenlijk. En vooral ook plezier hebben, elkaar ontmoeten. Er zijn wel heel veel regels natuurlijk waar je mag niet rennen. Dat is een grote uitdaging.
1: Dat is echt de moeilijkste.
0: En daar heb jij zelf ook een rol in, want je bent scheidsrechter.
1: Ja, ik mag alweer 2 jaar de scheidsrechter voor ZVV zijn. En in dit bijzonder geval het walking voetbal.
0: Ja.
1: Dat moest ik ook natuurlijk helemaal leren. Want uiteindelijk scheidsrechter in het algemeen voor voetbal heeft andere spelregels dan het walking voetbal. Ja. Je kan niet ook zomaar in 1 keer van het ene op het andere moment overstappen. Je zal daar toch echt wel even wat aandacht aan moeten besteden.
0: Mm-hmm.
1: Omtrent die spelregels.
0: Ja.
1: De belangrijkste spelregel die we net al even benoemden is het niet rennen. Het heet niet voor niks walking.
0: Ja, precies.
1: Er zijn verschillende manieren om te lopen. Met kleine stapjes, grote stapjes,
0: ja.
1: Snelle stapjes. Nou, daar mag ik dan een afweging in gaan maken van tot hoe ver is dan hetgene wat nog lopen is.
0: Ja, ja.
1: Daarnaast, de bal mag niet hoger dan heuphoogte, hadden we genoemd.
0: Dat is ook nog best wel lastig, denk ik.
1: Ja, koppen mag niet.
0: Nee.
1: Om maar eens wat te noemen.
0: Ja.

Dus je moet eigenlijk over de grond de bal verplaatsen. Mm-hmm. Gewoon schietend van de ene naar het andere voet is daar eigenlijk de veiligste manier.

0: wij hebben, dan laten we het niet toe. En in onze oefenspelletjes, dan benoem ik het naar de spelers toe. En dan, oh ja,
1: niet aangedacht. Is er ook een rode kaart of zo? Of?
0: Nou, er is een waarschuwing, daar beginnen we mee. We moeten het wel leuk houden.
1: Zachtjes.
0: Even tijdens het spel even aangeven van, jongen, kijk uit, niet doen. Mm-hmm. Oh ja, sorry. Nou, dan hebben we natuurlijk de gele kaart.
1: Ja,
0: in een wedstrijdvorm, toernooivorm, geldt dat voor 2 minuten eruit.
1: Oh ja.
0: Dus die gele kaart die heeft een waarde.
1: Ja.
0: Daarmee nadeel je ook je eigen team mee. Op het moment dat je zo'n gele kaart krijgt. Het is niet zomaar een gele kaart. In het normale voetbal mag je doorvoetballen met een gele kaart.
1: Ja.
0: Maar bij ons ga je er voor 2 minuten
1: even
0: uit. Even afkoelen.
1: Ja.
0: Tot 20 tellen. Misschien iets verder. Ja. En dan kan je weer terugkomen.
1: Aha.
0: Maak je het helemaal te bont, ben je echt onsportief bezig.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we het over fair play.
1: Ah, ja.
0: Dan krijg je echt die rode kaart en dan kan je vertrekken.
1: Ja?
0: En dan hebben we een team met 5 personen.
1: Oh ja, dat is ook pijnlijk natuurlijk.
0: Dat is heel vervelend, want in zo'n klein aantal dan snap je wel dat de kansen voor een team met 6 personen veel groter is dan een klein.
1: Dat is niet fijn, dat is niet fijn.
0: Dan wordt het wat lastiger.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is dus, dat is wel iets om je aan te houden natuurlijk ook vooraf, ook te weten natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar heb je dan een rol in. Natuurlijk best belangrijk. Hoe vaak worden er eigenlijk wedstrijden, de competitie, gespeeld?
0: Nou, we hebben geen competitie. Oh. Het is dus een onderlinge vriendschappelijke wedstrijden die gespeeld worden. Of het is bijvoorbeeld een toernooi. Model.
1: Oh ja. Mm-hmm.
0: En dat wilde zeggen dat er meerdere teams gelijktijdig op een dag aanwezig zijn.
1: Oh ja.
0: Of meerdere dagen zelfs aanwezig zijn.
1: Ja.
0: En dat meerdere spelletjes gespeeld worden op een dag. En dat daarmee ook een winnaar wordt bepaald.
1: Mm.
0: Toevallig aankomende week, woensdag en donderdag, ben ik scheidsrechter in Almelo bij Heracles.
1: Kijk.
0: Hebben we 48 teams.
1: Zo.
0: En dat is de Almere City Cup. Toernooi.
1: Ja.
0: Dat gaat zeker ergens om. Met 7 nationaliteiten.
1: Wat leuk.
0: Dus mijn Duits en mijn Engels moet ik een beetje oppoetsen.
1: Ja.
0: Onze Belgische vrienden zijn er. Nederlands volop. Is een groot toernooi in het Heracles stadion. Mensen die daar belangstelling voor hebben. Woensdag en donderdag zijn we daar en mag je komen kijken.
1: Wat leuk.
0: En dan zie je hoe het werkt.
1: Ja, hoe het eigenlijk werkt.
0: En dan in toernooivorm.
1: Ja, wat leuk. En als je dat nog niet kunt, je kunt daar niet naartoe, dan kan je nog wel naar de Vitaliteitsdag 4 juni.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Vitaliteitsdag op 4 juni. En dan moet ik even mijn speedbriefje erbij pakken. In Sporthal Zuiderpark. Als op de Eerste Wormse Weg. En daar worden meerdere sporten aangeboden aan de belangstellenden.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen kan daar een beetje komen snuffelen. Van nou, wat is er eigenlijk gaande? En waar zou je willen aansluiten? Of willen proberen?
1: Precies.
0: Want misschien denk je dat het heel leuk is of niet heel leuk is, of wat je ervan wil denken. Maar je kan het altijd uitproberen bij een vereniging.
1: Ja.
0: En daar is die Vitaliteitsdag ook voor. En aansluitend op die Vitaliteitsdag op 4 juni... die trouwens van 10 tot 3 is, daar komt een soort van carousel op aangesloten. En dat houdt in dat je dus met meerdere verenigingen kan uittesten wat jouw sport gaat worden.
1: Ja.
0: En zo krijg je eigenlijk in een hele korte tijd krijg je info over de verschillende verenigingen die hier aan deelnemen. ZVV 56 doet daar natuurlijk ook aan mee. Dat is ook de reden waarom ik het ook wil benoemen.
1: Ja.
0: Wij zijn daar aanwezig met mensen die daar ook heel veel over kunnen vertellen, over het walkievoetbal. En jou graag uitnodigen om bij ons een balletje te komen trappen.
1: Ja, ja, hoe leuk is dat natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja, dat is echt goed. En ook weer mensen in beweging krijgen en elkaar ontmoeten. Want dat is toch ook heel belangrijk.
0: Het sociale aspect is heel belangrijk.
1: Ja, ja, dat is echt misschien wel het allerbelangrijkste.
0: In ieder geval die geraniums die laten we achter ons.
1: Ja, precies.
0: En we staan op die groene wei, om het zo maar te zeggen. Ja. We hebben wat dat betreft het verschil tussen ZVV 56 en AGOV. AGOV heeft kunstgras en wij hebben nog gewoon echt gras.
1: Echt gras.
0: Sterker nog, wij hebben het mooiste gras van Apeldoorn. En dat is al meerdere keren uitgesproken. Daarom durf ik het ook echt zo te noemen. Want onze greenkeepers die houden dat heel strak en heel mooi.
1: Ja.
0: Ja, we hebben echt heel mooie grasvelden.
1: Nou, hier, dat is heel belangrijk.
0: Dus, en dat vinden wij wel weer heel erg prettig voetballen.
1: Ja.

0: snap ik. Helemaal goed. Nou, we weten er heel veel van. Maar als mensen nu denken van... hé, maar dit is echt een leuk, enthousiast verhaal. Ik kom uit die stoel. Maar ook dames die dan denken
1: We hebben ook een hele actieve dame die ook heel leuk kan voetballen.
0: Ja.
1: Sterker nog, heel goed kan voetballen. Ah. Laat ik het wel goed zeggen, want anders dan... Ze behoort tot de betere spelers.
0: Oh, okay.
1: Maar als je gewoon nog niet zo goed kan voetballen... of je wil gewoon echt meedoen in de beweging... kom gerust, want je bent van harte welkom.
0: Ja, en moeten ze zich dan aanmelden ergens of zo?
1: Nou, de website van ZVV, daar zijn de telefoonnummers wel te vinden.
0: Oh ja.
1: Helaas is onze pagina van het Wolkje Voetbal nog niet gereed. Dat is wel weer jammer. Mm-hmm. Maar een mailtje naar onze vereniging die wat zichtbaar is op de website...
0: Ja.
1: Geeft uiteindelijk wel de juiste richting. En dan komt het allemaal wel goed.
0: Oké. Okay.
1: Ga ik bellen, spreken elkaar, maak een afspraak. En
0: leuk.
1: Alleen maar gezellig.
0: Ja, denk het ook.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Kasper.
1: Dankjewel, Lia.
0: En succes met Walking Football.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: En hopelijk groeit het. En
1: er mogen zeker wat meer mensen bij. Ja. En dat zouden we ook alleen maar heel erg leuk vinden.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Wij gaan verder met muziek. American Boy, Stel Kane West.

Op maandag 25 mei, dat is tweede Pinksterdag, verzorgt de Nederlandse bluesband Flavium een bijzonder in-store optreden bij Mansion 24 in het centrum van Apeldoorn. Het gratis toegankelijke optreden start om 5:00 en vindt plaats aansluitend op de jaarlijkse langste platenmarkt in de binnenstad. En daar gaan we het ook nog over hebben. Het adres van Mansion 24 is Marktplein 22 in Apeldoorn.

Nomadic vibe met Carry Me to the Ocean. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 31 mei een bezoek aan de schaapherder op de Loenermark. Samen met de boswachter wandel je naar de kudde om de schaapherder

met zijn honden aan het werk te zien. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Tip van de boswachter: niet geschikt voor erg jonge kinderen en mensen met buggies of wandelwagens. En meer informatie en online reserveren kan via www.glk.nl/excursies.

Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Een take-off café op Coda Daktuin. Tijdens de expositie Kroon op de Taart wordt er elke tweede vrijdag van de maand een tekencafé georganiseerd op de Coda Daktuin. Deelname is gratis en ervaring is niet vereist. Het tekencafé is een maandelijkse bijeenkomst op Coda Daktuin. Hier kunnen deelnemers samen tekenen, inspiratie delen en ideeën opdoen. Iedereen is welkom, ongeacht tekenervaring. Tekenspullen kunnen worden meegenomen of ter plekke worden gebruikt. Deelname aan het tekencafé is dus gratis en het evenement vindt plaats op het Coda Daktuin. Bij goed weer wordt het buiten getekend en bij slecht weer verhuist de activiteit naar de kas op de daktuin. En bezoekers mogen hun eigen eten en drinken meenemen. Nou, en de eerstkomende is 12 juni.

Don Omar Lucenzo, Danza Kuduro. Op maandag 25 mei, dus dat is de tweede Pinksterdag, wordt de binnenstad van Apeldoorn omgetoverd tot een paradijs voor muziekliefhebbers tijdens de vierde editie van de Langste Platenmarkt. Dit jaar belooft het evenement een feestelijke en muzikale ervaring te worden, waarbij bezoekers kunnen genieten van unieke platen, singeltjes, platenspelers en nog veel meer. Tientallen standhouders bieden een divers scala aan muziekgenres, zeldzame vondsten en klassieke favorieten, waardoor er voor iedere muziekliefhebber iets te ontdekken valt. Met een route die loopt vanaf de Hoofdstraat naar het historische Raadhuisplein en de Marktstraat biedt de Langste Platenmarkt een uitgestrekte verzameling van ongeveer 80 tot 100 kramen. Naast het aanbod van platen zullen diverse acts zorgen voor een levendige omlijsting van het evenement. Van de nostalgische klanken van de oude klassiekers tot de hits van vandaag de dag. Er is voor elk wat wils. De platenbus zal draaien en meerdere acts zullen de sfeer verder verhogen, waardoor Tweede Pinksterdag een dag vol energie belooft te worden. Naast de marktkramen zullen ook de lokale winkels en horecagelegenheden in de binnenstad hun deuren openen, waardoor bezoekers de kans krijgen om te struinen door de nieuwe collecties, te genieten van een hapje en een drankje op het terras en te ontdekken wat Apeldoorn te bieden heeft. En helemaal leuk, onder de markthal kun je terecht voor Hop in de Stad en op het Marktplein is de grootste stoffenmarkt.

Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind van onze matinee van alweer 19 mei. Ik wil natuurlijk bedanken Arno voor het uitzoeken van de muziek en het bellen van de mensen. En het was wel af en toe een beetje lastig, want ze waren niet allemaal te pakken te krijgen vanmiddag. Maar goed, het was toch wel gezellig. De redactie natuurlijk voor het uitzoeken van de leuke onderwerpen. En u als luisteraar, want ja, u stemt op ons af en daar zijn wij natuurlijk super blij mee. Ik zou zeggen, hele fijne Pinksterdagen. Geniet van het mooie weer. En we gaan eruit met Hurt en Melissa Santé. Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goedemorgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door. We zitten alweer op de woensdag 20 mei 2025. Wat gaat het toch allemaal weer snel. Wij begonnen met Steve Forward en Schoolgirl had ik voor je klaarstaan. En Schoolgirl is een van de charmantste en vrolijkste liedjes van de Amerikaanse folk-rock-zinger Steve Forward. Hoewel hij in de Verenigde Staten vooral bekend staat om zijn grote hit Romeo's Tune uit 1979, deed Schoolgirl het juist in Nederland en in Vlaanderen goed. Het nummer staat op zijn derde studioalbum dat eind 1980 verscheen in Nederland. In Nederland werd het nummer in het voorjaar van 1981 als single uitgebracht en het bereikte de top 20 van de Nederlandse hitlijsten. Terwijl ze aan het filmen waren voor de videoclip, ging toevallig net de schoolbel van een nabijgelegen katholieke meisjesschool af. Steve Forward kreeg toen ter plekke het spontane idee om een aantal van die schoolmeisjes uit te nodigen om het in het appartement te komen staan kijken en mee te swingen tijdens de opnames. Dit gaf de video precies de spontane, authentieke sfeer die bij het liedje weer pasten. Hey, goedemorgen. Het is weer woensdag. Het is een kort weekje. Morgen ben ik er nog. En vrijdag dan moet er wat herstart worden. Dan komen ze allemaal dingetjes hier doen. Dan heb ik een extra lang weekend. Dus nog twee daagjes heb ik eigenlijk ook weer zin in. Een extra lang Pinksterweekend is voor mij. Lekker veel muziek voor vandaag klaarstaan. Hold On, I'm Coming. De platen die ik iedere dag meeneem tegen de klokken van 10:30. Gaan we deze week doen. Gaan we volgende week ook nog doen. En ik heb natuurlijk weer een liedje uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country hits op plekje 188 uit 2019. Daar staat Luke Combs en Beer Never Broke My Heart. Nee, ja, bier heeft ook nog nooit mijn hart gebroken. Maar het heeft wel weer andere effecten veroorzaakt. Laten we het daar maar niet over hebben. Ik denk, misschien zit je nog wel aan het ontbijt. Het is nog vroeg op de ochtend, laten we dat niet doen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. We gaan zo meteen nog even stilstaan bij de oprichter van Dr. Hoek. Die is overleden. Daar heb ik nog wel wat muzikaals voor je voor klaarstaan. En eerst even dit. Ja, Hell & Oates, Kiss On My List.

Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ik kon gisteren al niet kiezen tussen deze en Win Your Love With A Beautiful Woman. En dat natuurlijk omdat Dennis Lockery, de zanger en medeoprichter van Dr. Hook, op 76-jarige leeftijd is overleden. Heb ik nog een ander programma? Op de zondag is dat Lange Leven Live. En aanstaande zondag zijn we nu een uurtje langer. En dan staan we ook altijd nog even stil bij de overledende artiesten. Dat gaat ook weer voorbij komen. Dennis Lockery. Natuurlijk, ik heb een geweldige live uitvoering van When You're in Love With A Beautiful Woman. Dat gaat voorbij komen. En ik zat me ook even voor te bereiden. Want Clarence Carter, die is vorige week of twee weken geleden ook overleden. Daar heb ik bij stilgestaan. Toen zat ik even in zijn muziekbibliotheek te neuzen naar live werk. En toen kwam ik, dit is geen live werk, maar toen kwam ik deze prachtige single tegen. Het staat op het album The Dynamic Clarence Carter uit 1969 alweer. Dit is zijn versie van I'd Rather Go Blind, Clarence Carter.

Hij kreeg dit net binnen. Als we dan toch overleden artiesten muzikaal aan het eren zijn, dan mag er zijn zeker niet ontbreken. Kreeg het net binnen, het is mij weer ontgaan. Zondag is in de Mexicaanse stad de Calella de Colombiaanse zangeres Toto La Mombocina overleden. Ze trad al op vanaf de jaren 50, maar haar echte grote doorbraak kwam pas begin jaren 90 met het verschijnen van haar album La Candela Viva. Daarop stond het nummer Le Pescador, de visser, waar de Zwitserse DJ Michael Kless in 2009 een house-versie van maakte. En die hoorde je net, La Mezcla. En dankzij die remix, die als titel La Mezcla kreeg, scoorde Toto op haar 69ste nog een nummer 14 hit in de top 40. En Toto is van grote invloed geweest op de Colombiaan muziek. En ze is 85 jaar geworden. En ik ga straks thuis wel even weer zoeken. Waarschijnlijk dat ik wel live werk van haar kan vinden. Ook dat gaat dan weer zondag voorbij komen. Even wat anders. Ga ik dat halen? Ja, ach, dan zijn we dadelijk wel wat later. Kan mij het interesseren. Bruce Springsteen, Rosalita, Come Out. Come Out Tonight is dit.

Save the Last Dance for Me. Jerry Lee Lewis hoorde je hier bij de Steden Driehoek. Het draait erdoor. En dan komen we iets over 10:30 uit. Ik heb hier het liedje bij me waar ik de hele week, vorige week, deze week en volgende week ook nog voor je mee ga nemen. Want ik heb nog een paar mooie uitvoeringen voor je klaarstaan. Ik heb zin in de Limburgse versie. En dan is het niet Hold On, I'm Coming, maar dan is het Murgen. En die is van de Janse Baggerband. Die klinkt als volgt.

The Brotherhood of Men and Save Your Kisses for Me. Ja, ach, de Giro d'Italia is bezig. En dan wil ik altijd wel even vooruitblikken. Terugblikken op de etappe van gisteren. Vooruitblikken op de etappe van vandaag. Gisteren stond de enigste individuele, sowieso de enigste tijdrit op het programma. En ja, het kon ook niet anders. Hij is gewonnen door erkend tijdrijder Filippo Ganna. En hij deed over de iets meer dan 40 kilometer 45 minuten en 53 seconden. Plekje 2 voor zijn ploeggenoot, teamgenoot. De kopman van Netto Company in CEO Cycling Team. Die was voor de Nederlander Tijmen Arendsmaan. En hij deed er 1 minuut en 54 seconden langer over. Favoriet voor de eindoverwinning van de Giro. Jonas Vingegaard, ja, die eindigde buiten de top 10. Reed niet de allerbeste tijdrit. Wat betekent dat nou voor het klassement? Dat kan ik je ook nog wel even snel vertellen. Even kijken, de roze trui. De Portugees heeft een hele goede tijdrit gedaan. Hij staat nog steeds bovenaan. Op 27 seconden volgt Jonas Vingegaard. En Tijmen Arendsmaan is de top 3 binnengedenderd. Die staat op 1 minuut en 57 seconden van de roze trui.

En dan moet ik dat even snel rekenen. Hij heeft nu een achterstand op Jonas Vinnegaard van 1 minuut 30. Het is een beetje koude psychologie. Een beetje koffiedik kijken. Maar die Tijmen Aasma, die zou best wel eens voor een podiumplek strakjes in Milaan of in Rome kunnen gaan. Jazeker, dat wordt heel erg spannend. De route van vandaag. Ga ik die er ook nog even bij pakken. Dan moet ik het wel even goed doen. Daar zijn we. Het is een heuvelachtige etappe. Ik denk dat er een vroege vlucht weggaat. En die gaan strijden om de overwinning. Het is een etappe van 195 kilometer. En onderweg komen ze... het is nooit helemaal vlak. Onderweg komen ze drie gecategoriseerde heuveltjes tegen. Eentje van de derde categorie, eentje van de tweede categorie en dan nog eentje van de derde categorie. Maar zeker in die laatste 50, 60 kilometer gaat het altijd op en af, op en af, op en af. Ik zeg, de vroege vlucht die maakt de kans om met de etappe zegen aan de haal te gaan. Ik zit even twee dingen tegelijk doen, want ik heb uiteraard weer Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Raffaele Cadda, a fa l'amor.

De Michael Zeger Band en Let's All Chant. Volgende week, 29 mei om precies te zijn. En dat is volgende week vrijdag komt het nieuwe album van Willie Nelson uit. En dat album dat heet The Dream Chaser. En ik heb alvast een van de eerste singles van dat album klaarstaan. We Make a Good Movie. Dit is nieuwe muziek van Willie Nelson. En zeker in juni gaan we wel meer van het album draaien. Dat is een belofte.

Oh, lang niet meer gehoord. De Blue Dog Gang hoorde je in de band A Touch. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. Maar ik snel terug met een mailsuurtje van De Steden Driehoek draait door. Ik heb zometeen weer een nummer uit de country lijst voor je klaarstaan. Dat gaan we natuurlijk doen tegen de klokken van 11:30. En dan moet ik even goed kijken. Dat is Luc Combs. Beer Never Broke My Heart uit 2019. Hij staat op plekje 188. Voor nu gaan we eruit met de Stereophonics en Dakota. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.

Ik zeg goedemorgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait door. We beginnen met Billy Joel en Uptown Girl. Hey, tot een uurtje of één ben ik bij je met lekker veel muziek, al zeg ik het zelf. Zometeen natuurlijk weer een single uit de country lijst van het blad Rolling Stone. Leuke kans gaan we doen en dat doen we tegen de klokken van 11:30. Eerst even Pink, ja.

Womack en Womack en Teardrops hoorde je hier. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan van Mama's Gun. Dit is Joy en je gaat hem nog wel vaker horen.

Ik hoorde het net op het journaal. Vanaf morgen gaat de zon schijnen en worden de temperaturen ook warmer. En ik kijk even op mijn weerkaart. Mijn weerkaart zegt dat dat vanaf het weekend gaat gebeuren. En ach, ik word er zo blij van. En deze popte zo in mij op. André van Duin hoorde je als de zon schijnt. Wat heb ik voor je klaarstaan? 10:50. Dit is 10cc. The things we do for love. En als ik toch moest vertellen wat ik allemaal voor de liefde heb gedaan. Ach, daar heb ik tijd tekort.

0: Alice Smith had ik er voor je klaarstaan. En Getting Jiggy With It. En ik zit even nou heel erg diep te denken, wat had ik daarvoor weer klaarstaan. Vind je het erg als ik het even helemaal kwijt ben? Ja, ik ben het gewoon helemaal kwijt, dat zal ik eerlijk toegeven. Ik kan je wel vertellen dat het 2 minuutjes voor 11:30 is.
1: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig...
0: Nee, dat is de verkeerde jingle. Ach ja, ik zit weer 2 dingen tegelijk te doen. Ik moet deze jingle starten, hè. Ja, 10cc, hè? The Things We Do For Love. Volgens mij zeg ik nou even heel snel uit mijn hoofd. De 200 beste country liedjes die er ooit zijn gemaakt. Niet door mij bedacht, maar door het blad Rolling Stone bedacht. En we zijn ooit een keer begonnen een paar weken geleden met een nummertje 200. En nu zijn we aangekomen bij 188. Luke Combs, Beer Never Broke My Heart staat op het plekje 188. En het komt uit 2019. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone erover? Met hartverscheurende liedjes over zijn vrouw en kinderen groeide Luke Combs in de jaren 20 stilletjes uit tot de familieman van de countrymuziek. Maar verdomd, als hij ondertussen niet ook nog steeds een geweldig drinklied kon schrijven. Beer Never Broke My Heart, uitgebracht in 2019, hoort absoluut thuis in het rijtje van country's beste beer anthems. En dankzij Combs' slimme herkenbare teksten en zijn heese zangstem hoort dat er zeker aan thuis. De manier waarop

Elke fase van het refrein benadrukt met een zware pauze. Long neck, ice cold beer, never broke my heart. Heeft zoveel meezinkracht dat je er dwars door in muren van zou willen.

American Girls, Harry Styles. Jazeker, hij staat nog steeds in de Johan Cruijff Arena. En daarvoor hadden we nog op een plekje 188. Luca Combs, Beer, Never Broke My Heart. Morgen dan gaan we naar de Turnpike Troubadours. Die staan op plekje 187 met The Bird Hunters uit 2012. Van American Girls naar All American Girls. Onvervalste disco, dit is Sister Sledge.

Ah, dit was ook een mooie remix. Jonas Blue en Dakota hoorde je Vescar origineel natuurlijk van Tracy Chapman. En ik doe nou zo de verkeerde plaat instarten, want ik had hier zin in. En ja, ik maak altijd opmerkingen. Ik heb ze vandaag... Ik heb ze nog thuis staan, rode schoenen, maar ik heb ze niet aan. Dus ik mag niet gaan dansen, in ieder geval niet de blues gaan dansen. Dit is David Bowie, dit is Let's Dance.

No One Can hoorde je en American Cars. En ik zit met een schuinoog weer op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Dat betekent dat het journaal van 12 uur eraan gaat komen. En dat ik dan snel terug ben met het laatste uurtje van de Stedendriehoek draai door. We gaan eruit met live muziek. Status Quo Live, Roll Over, Lay Down. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rabobank en

0: ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro-stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Stedendriehoek Draait Door.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
2: U luistert naar de Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.

We zitten alweer woensdag 20 mei 2026. We begonnen met Right, Set, Fred en Don't Talk, Just Kiss. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik ben nog een uurtje of, nog 54 minuten. Laten we het goed afronden. Bij je met lekker veel muziek, daar komt er van alles voorbij. Zometeen Genesis en Jesus, He Knows Me. Dit is John Lee Hooker en Carlos Santana en The Healer.

Genesis en Jesus, he knows me. And it was all the things he said van Tattoo. Hey, ik had hem nog niet gedraaid. De winnaresse van het Eurovisie Songfestival. Dat is toch Bulgarije. Ik heb er klaarstaan. Dit is Bangara van Dada.

Tom, nu moet ik even goed kijken. Tom Helsen en The Sun in Her Eyes. Ben ik benieuwd naar het nieuwe album van de Rolling Stones? Ja, ik ben er wel benieuwd naar, maar ik verwacht er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Ik denk toch dat ik de oude nummers van hun meer blijf waarderen. Maar ja, het is weer een nieuw album. Dus ja, als het uitkomt, ga ik het zeker luisteren. En de leukste tracks ga je hier dan ook horen. Ik heb een oudje klaarstaan samen met het koor. Je hoort er al op de achtergrond. Dit zijn de Rolling Stones. You can't always get what you want. Uiteraard de lange versie.

Randy Backman van Backman Turner Overdrive en Taking Care of Business hoorde je hier. En daarvoor had ik nog Soul to Soul en Get Alive. En daarmee komen we alweer ruim over half één uit. Ik heb nog wat lekkere muziek voor je klaarstaan. We gaan even naar de jaren 80. Zometeen een titeltrack van een film. Ach, als je dit hoort, dan weet je ook meteen over welke film ik heb. Meer dan even dit. Aha, en Take On Me.

Hey Parker Junior, hoorde je hier. Hey, en even kijken. Dit was nieuwe muziek. En ik zie nou dat ik hier videofilmpjes zie. Nou ja, dan moeten we even kijken. Catriel en Paco Amoroso en Anderson Paak. En dit is Ai Ai Ai. Het wordt lekker weer in het weekend. En dit vind ik al zomerse klanken.

The Beatles en Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En daarvoor hadden we nog Razorlite en America. Hiermee komen we ook aan het einde van het programma. Iedereen weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor de laatste van de week. Ik leg het je morgen nog wel een keer uit. Zometeen tussen 2 en 4 natuurlijk.

Matinees, als je dat van ons gewend bent. En ik heb nog één plaat te gaan eraan met een dance hit uit de jaren 90 eruit. Iedereen fijne woensdag. Tot morgen. We gaan eruit met S-Express en Team from S-Express. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld.

Jaguars kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP.

0: De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt, die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Matinee.

0: De Matinée met Leni Loden.
1: Woensdag 20 mei. Luisteraars, goedemiddag. U heeft afgestemd op Radio Apeldoorn, De Matinée. Van harte welkom allemaal. Vanmiddag gaan wij het hebben over onder andere de A, om precies te zijn, de lancering van Apeldoorn Energie. Wij bellen even met de heer Michael Boddeke. Hij gaat daar alles over vertellen. En op de Anklaar gaat aanstaande vrijdag een nieuwe statiegeldretourshop open. Heel officieel hoor, want het is de eerste vestiging in de provincie Gelderland. En mevrouw Miranda Boer is woordvoerder van Verpakt. En zij legt precies uit hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En de heer Ruud van der Plank weet alles over de open erfdag op 23 mei. Nou, dat gaan wij in het eerste uurtje doen. Wilt u ook meedoen aan dit programma? Dat zouden wij heel leuk vinden. Nou, wat kun je doen? Wat kun je winnen? Nee hoor.

kan niks winnen. Maar je kunt wel een leuke plaat winnen. Als je bijvoorbeeld belt met Guido. Want Guido doet de techniek en de muziek. En Guido die gaat die plaat dan voor je draaien vanmiddag. Dat is gewoon een cadeautje, geven wij dan aan je. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. Nou, Jan Smit die gaat voor ons zingen. Hoe leuk is dat? Leef nu het kan.

Ja, dat was dus Jan Smit. Luisteraars, als je op Tweede Pinksterdag denkt van goh, wat zal ik eens gaan doen, dan heb ik misschien een leuke tip voor je. Want op maandag 25 mei, dus Tweede Pinksterdag, verzorgt de Nederlandse bluesband Flevium, uit Apeldoorn natuurlijk, ja, een bijzonder optreden bij Mansion 24. Tja, je kunt er gewoon gratis naar binnen. Kost niks. Het begint om 5:00. En het vindt plaats aansluitend op de jaarlijkse langste platenmarkt in de binnenstad. Nou, hoe leuk is dat? Dat Flevium daar komt optreden. Super gewoon. Mansion 24 zat altijd op het Leienplein. Maar zit al sinds een jaar ongeveer. Zitten ze op het Marktplein 22 in Apeldoorn. Dus maandag 25 mei eventjes naar Flevium. Om 5:00 begint het Mansion 24 en Marktplein 24. Nee, Marktplein 22, zo is het. Goed, dit is ook leuk. Luister maar eens.

0: Het is 14 minuten over 2, luisteraars. En we gaan even praten met de heer Ruud van der Plank. Meneer van der Plank, goedemiddag en welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Hoi, Ruud.
0: Zeg Ruud,
1: ja.
0: Zeg ik, Ruud. Ja, Ruud, jij bent ambassadeur bij Landschapsbeheer Gelderland, of zeg ik dat verkeerd?
1: Ja, dus ambassadeur biodiversiteit. En inderdaad, dat is iets wat loopt via Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
0: Oké, okay, ja. Okay. En heb jij jezelf daarvoor opgegeven? Moest jij daar een cursus voor doen om ambassadeur te worden? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een goede vraag, hè. Dus laat me zeggen, het speelt inmiddels al een aantal jaar dat dit zo loopt.
0: Ja,
1: ja, in de beginfase heeft Landschapsbeheer Gelderland eigenlijk is op zoek gegaan naar buitenlui met wat groene ambities en grond.
0: Mm-hmm.
1: En via informele netwerken zijn ze ooit bij mij terechtgekomen.
0: Okay.
1: En ik was daar wel ontvankelijk voor. We zijn gesprekken aangegaan en heb kunnen laten zien van wat ik al zoal deed op het gebied van landschapsbeheer en biodiversiteit. En toen
0: okay.
1: Rolde eruit van, maar wil je dan ook meedoen in ons programma? En ambassadeur biodiversiteit worden.
0: Zo
1: is het gelopen.
0: Zo is het gekomen,
1: ja,
0: Ruud. Ja.
1: Ja.
0: Ja, jij woont in de buitengebieden. Jij woont in Klarenbeek. En
1: ja.
0: Heb jij ook dieren? Of ben jij puur met...
1: Nee, ik heb ook dieren.

0: ik zeg wel schekscherend, te veel dieren. Hè. We hebben hobbymatige paardenhouderijen.
1: Okay.
0: Dat is wat mij betreft qua aantal is dat een beetje uit de klauwen gesjouwen met drie ponies en twee paarden.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is mijn afdeling niet. Hè. Dat is van mijn betere helft. De directie, zeg ik altijd.
1: Ja, precies.
0: En de subdirectie, dat is dochterlief.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Nou, nou kunnen wij een kijkje komen nemen, want het is aanstaande zaterdag, is het, hè?
0: Ja,
1: 23 mei is het dag van het open erf. Wat kunnen wij nou allemaal doen bij jou op het erf en zien?
0: Ja, nou, dus iedereen die zich aanmeldt, die is welkom. Dan hopen we natuurlijk op mooi weer. En dat we vanuit een zonnig terras en een zonnig erf wat rond kunnen scharrelen.
1: Ja.
0: Over het erf en rond het erf. Om te zien van, hey, hoe ziet dat eruit? Wat voor maatregelen zijn er getroffen?
1: Mm-hmm.
0: En verder een rondleiding. Ik noem dat het rondje rond de ronde. We hebben zo'n 1,5 hectare hebben we in bezit en ook nog wat 0,85 hectare in bruikleen.
1: Mm-hmm.
0: Waar als je daar een rondje omheen loopt, dan zie je van alles en dan krijg je van mij een uitleg erbij. En dat is dan het rondje.
1: Ja, precies. Dat mensen bijvoorbeeld idee krijgen. Wat wou je zeggen, Ruud? Ja. Heel leuk. Wat zou je?
0: Ja, heel leuk is dat we eigenlijk een soort van samenwerking hebben met Kuren. Die hebben een botanische siertuin. Die kweken ook van alles. Dus een soort van kwekerijachtig setting.
1: Oh, uit Buren. Je bedoelt Buren bij de in de Betuwe daar?
0: Nee. Buren, letterlijk de buren aan de Blaarschoten.
1: Ik denk eigenlijk buren. Ik zie hier buren. Buren van jou, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Nee, buren van mij. Dat zijn eigenlijk tegenhangers van ons. Hè. Dus wij zijn met inheems spul bezig, robuust, met het oogmerk biodiversiteit. En zij hebben een verzameling van allemaal bijzondere struiken, bomen, planten en bloemen.
1: Ja.
0: Maar ook met het oog op verbetering van de biodiversiteit. Dus dat is een hele mooie combinatie.
1: Oké. En dan hebben mensen natuurlijk, die kunnen dan ook ideeën opdoen, Ruud, bij de buren.
0: Zeker.
1: Buren, zou ik maar zeggen. Ja. En bij jou.
0: Ja.
1: En als ze denken, misschien voor hun balkon ook wel, of hun tuin. Ik bedoel, je kan het ook in het klein doen natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja. En dat wordt een hele leuke dag. Van hoe laat tot hoe laat is dat?
0: Ja, dat is van 2 tot 5.
1: Ja.
0: En de rondleidingen zijn in principe gepland. Eentje om 3:30, 4:30 en 4:30. Maar dat is een beetje hoe het loopt, hè. Want Het kan ook zo zijn als er qua animo het uitkomt om dat bijvoorbeeld om 2:30 en 3:00 te doen. Omdat de groep anders te groot wordt.
1: Precies.
0: Om 2:30, dat kan ook.
1: Oké. En we gaan niet je adres noemen, want staan ze morgen straks al bij jou op de stoep. Maar je kunt je aanmelden via een website. Hoe werkt dat?
0: Ja, dus dat is via Landschapsbeheer Gelderland. En daar staat wel een link naar die open erf dagen.
1: Okay.
0: En dan kun je dat invullen en dan krijg je van mij een bevestiging per mail van je bent van harte welkom en dit is het adres.
1: Oké. Landschapsbeheer Gelderland, zei jij, .nl. Daar moet je even aanmelden.
0: Ja.
1: Oké. Nou, hoeveel mensen zijn er vorig jaar geweest, Ruud? Weet je dat nog?
0: Ja, zo ongeveer een persoon of 20. En op dit moment zit ik al rond de 30 aanmeldingen.
1: Nou, ja. na deze show komen er zo nog 30 bij, volgens mij. Nee, ik hoop dat het een hele mooie dag wordt zaterdag. Ik zie net, jij zei het weer. Nou, er staat hier dat het zaterdag en de Pinksterdagen wordt het zo rond de 27 graden. Dus ze kunnen lekker op het terras zitten bij jou, Ruud.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Zo is dat.
1: Nou,
0: met een versnapering erbij.
1: Precies. Hartstikke goed. Ruud van der Plank, jij bent ambassadeur. Ik wens jou heel veel plezier aanstaande zaterdag.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Dank voor het interview.
1: Oké, graag gedaan. Goedemiddag.
0: Dag.

0: Lynn Anderson was dat met A Rose Garden.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Nou, ik zei net al natuurlijk, het Pinksteren 26 graden. Maar wat krijgen we nog meer? Nou, vanmiddag, daar moeten we eerst even doorheen. Want dan kunnen er nog stevige buien vallen. Maar aan het eind van de middag dan neemt die buiigheid af. Er zit ook nog wel wat hagel tussen onweer. Maar goed, aan het eind wordt het dus allemaal een beetje minder. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 19 graden al. Vanavond dan trekt dus een laatste buitje naar het oosten weg. En opklaringen en weinig wind. En vannacht koelt het af naar 11 graden. Morgen is er in eerste instantie veel bewolking met af en toe zon. In de middag is er meer zon. Het blijft droog. En bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 21 tot 23. Graden. In de avond dan klaart het op en in de nacht naar vrijdag is het helder en koelt het af naar 11 graden. Vrijdag en in het lange Pinksterweekend wordt het zomers. Nou, vrijdag gaan we al beginnen met 23 tot 25 graden. En zaterdag en Pinksterdagen wordt het nog warmer, dus zo'n 27 graden. En tijdens deze dagen is het zonnig en vrijwel onbewolkt. En ook na de Pinksterdagen blijft het doorzomeren. Verder blijft het voorlopig droog en zonnig, maar het wordt wel ietsje minder warm.

0: Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk. Ja, en Dennis, zanger en medeoprichter van Dr. Hook, die is zaterdag overleden op 76-jarige leeftijd. En de Dr. Hook, de band, had in de jaren 70 en 80... ja, in Nederland natuurlijk ook hele bekende hits. Waaronder deze natuurlijk, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Hou jij van bakken met een uitdaging of gewoon van het bakken? Je kan je tot 23 mei opgeven, moet je wel snel zijn, voor heel Apeldoorn bakt vegan, de bakwedstrijd. En er is wederom een jeugd- en volwassenencategorie. En alle deelnemers die ontvangen een prijs. En uiteraard is er ook een winnaar bij zowel de jeugd als de volwassenen. En die wordt door een vakkundige jury wordt het uitgekozen, hoor. Je kunt je opgeven via heelapeldoornbaktvegan@gmail.com. Nou, hartstikke leuk. Goed, het is bijna 2:30. Wij gaan naar onze volgende gast, dat is mevrouw Miranda Boer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik zal je even vertellen wat uw functie hier staat. U bent senior PR-adviseur en woordvoerder bij Verpakt. Is dat correct?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt? Ja. Oké. Zeg, wij bellen eventjes, omdat er binnenkort, aanstaande vrijdag 22 mei... winkelcentrum Anklaar hier in Apeldoorn, wordt er een nieuwe statiegeld retourshop geopend.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Ja, maar nou staat hier, lees ik, het gaat om de eerste vestiging in de provincie Gelderland.
1: Ja.
0: Ja, maar nou heb ik een vraagje. Op de Egelantier, zeg maar, dat is hier in de Maten, winkelcentrum, daar staat ook zo'n geval, daar kun je ook van alles in gooien. Of is dit weer iets anders, deze retourshop?
1: Ja, dit is echt de statiegeld retourshop is zeg maar een soort van winkel waar je niet iets komt halen, maar juist iets komt brengen. Dus je kunt daar je statiegeldflesjes en blikjes en ook je grote
0: omdat er staat, ja.
1: Inleveren.
0: Ja.
1: En dan kun je ook veel verpakkingen tegelijk in zo'n apparaat gooien, zodat je niet lang hoeft te wachten.
0: Oh. Nee, maar dat vond ik. Ik denk van, nou, die hebben wij al op de Egelantier. Dus omdat het staat de eerste in Gelderland. Dus dat dacht ik van, klopt dat wel?
1: Ja, maar dat is dan waarschijnlijk een bulkmachine, zoals we dat dan noemen. Dat is ook zo'n groot apparaat waar je heel veel tegelijk in kunt gooien.
0: Ja, ik zie er allemaal mensen met zakken staan en die gooien dan met thee. Maar dit is weer wat anders.
1: Het is echt een winkel.
0: Een winkel?
1: Een winkel in het winkelcentrum.
0: Oh.
1: En daar kun je ook je statiegeld contant uitbetalen.

0: stoklocaties te openen. En vandaar ook deze statiegeld retourshop in het winkelcentrum. Om ook de Albert Heijn en de Lidl die daar zitten te ontlasten.
1: Okay.
0: Als je inderdaad grote hoeveelheden hebt, dan gaat het gewoon veel sneller in zo'n grote automaat.
1: Ja, en daar kun je ook flessen in. Grote gewoon flessen, cola flessen, halve flessen. Daar kan daar ook in.
0: Ja, grote flessen, kleine flesjes en de blikjes.
1: Ja.
0: En ja, om het ook nog extra leuk te maken om buiten de supermarkt in te leveren, hebben we ook een winactie. Dus dat is op alle automaten, maar ook handmatige innamepunten die met een tikkie uitbetalen. Hm. Dan kan je binnen de Tikkie-app kun je kans maken op een van de geldprijzen elke week weer.
1: Okay.
0: En je krijgt voor elk item dat je inlevert, krijg je een ticket binnen de Tikkie-app. En dan maak je kans op prijzen variërend van 30 tot 400 euro per week.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Dus en dat wordt allemaal officieel, gaat dat vrijdag gebeuren, hè? Hier op de Anklaar.
0: Ja, met de burgemeester erbij. Ja. Dus dat is hartstikke mooi.
1: De burgemeester heeft ook al zijn flessen en blikjes opgespaard. Die neemt ook zakken mee natuurlijk vrijdag. Die gooit ze ook in
0: Ja,
1: toch? Ja, het zou wel leuk zijn. Hè?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar ik vind het heel fijn inderdaad dat de burgemeester erbij is. Omdat het natuurlijk ook eigenlijk een soort gezamenlijk iets is. Want wij kunnen er inderdaad wel voor zorgen dat er innamepunten zijn. Nou, mensen moeten ervoor zorgen dat ze het netjes inleveren.
1: Mm-hmm.
0: En de aandacht van de gemeente ervoor is hartstikke belangrijk. Want zo zorgen we er dan met elkaar voor dat er steeds meer wordt ingeleverd.
1: Mm-hmm.
0: En dat kunnen we daarna weer hergebruiken voor nieuwe flesjes en blikjes.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk.
1: Ja, goed dat we dat doen. En het wordt steeds makkelijker. Ik bedoel, hè, dat gaat dan veel sneller. Als ik daar met 1 of 2 flessen sta, dan hoef ik niet meer zo lang te wachten. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Zeg, is die winkel daar speciaal voor neergezet? Of was die winkel er al? Of hoe zit dat?
0: Nee, dat is natuurlijk wel een bestaand pand. Maar die is helemaal omgebouwd en helemaal tot de statiegeld retourshop opgebouwd.
1: Ja. En er zijn meerdere automaten waar je dat dan in kon gooien, zeg maar.
0: Ik weet niet precies hoeveel automaten er in deze retourshop staan.
1: Nee.
0: Maar veelal is het een grote en dan nog 1 of 2 waar je ze wel 1 voor 1 ingooit.
1: Mm-hmm.
0: Of 2 grote. Maar ik ken deze winkel niet specifiek. Dus
1: Het
0: varieert een beetje.
1: Ja.
0: Dus,
1: En als het dan na sluitingstijd is van het winkelcentrum, blijft dit dan gewoon open? Hoe zit dat?
0: Nee, dit is ook een winkel die ook met openingstijden werkt. Dus hij is van maandag tot en met zaterdag van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open. En op zondag van 12 tot 6.
1: Okay.
0: Het is ook een bemande winkel, dus iemand die
1: er staat wel iemand in.
0: Die de winkel schoonhoudt. Ja,
1: ja.
0: Die ook de volle zakken aan de achterkant weer moet verwerken en ervoor moet zorgen dat die opgehaald worden. Dus het is echt een winkel zoals we die kennen.
1: Ja, nou mooi toch. Jullie bedrijven zitten in Rotterdam, zitten jullie of niet?
0: Wij zitten in Den Haag.
1: Oh, hoe kom ik alweer Rotterdam dan? Ik zie hier ergens Rotterdam. Wat is dat dan weer?
0: Weet ik niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: En wij doen meer dan statiegeld. Wij zorgen er in Nederland voor dat het verpakkingsafval wordt ingezameld, gescheiden en gerecycled.
1: Ja.
0: Zodat we het uiteindelijk weer kunnen gebruiken als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.
1: Okay.
0: En een van de systemen om in te zamelen is dan via statiegeld. Maar bijvoorbeeld ook de glasbak en de PMD-bak en de PMD-zak. Ze noemen het allemaal op. Dat
1: regelen
0: wij in Nederland.
1: Okay. Nee, ik zie hier wel iets. Statiegelden Retourshop Rotterdam. Misschien is dat weer wat anders. Weet ik ook niet
0: dat
1: precies.
0: Dat was de allereerste retourshop.
1: Zie je. Ik zit helemaal niet goed te lezen. Maar nu wel. Hartstikke leuk. Want de Tomra, zeg maar, dat komt hier uit Apeldoorn. Hartstikke goed. He, die zijn natuurlijk ook blij. De inname van de flessen.
0: Wel,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: Goed, die zullen er misschien ook bij zijn aanstaande vrijdag. Bent u er ook bij of niet?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, dat niet. Nee. Nou, ik wil danken voor deze informatie. En hoe laat gaat het plaatsvinden? Weet je dat ook, toevallig? Dan kunnen wij natuurlijk allemaal met z'n allen daar naar de Anklaar gaan. Of? Nee, ik zie het al. Ja, ik zie het. Nee, ik zie het al. 15:15 bij de Anklaar. Dat staat hier in jullie persbericht. Ja. Vrijdag 22 mei om 15:15. Ja. We gaan er allemaal naartoe.
0: Oké. En dan vooral al die lege flesjes en blikjes meenemen.
1: Ja, dan nemen we allemaal mee. Komt helemaal goed.
0: Ja, nog 1 aanvulling. Mensen kunnen in Apeldoorn ook doneren aan een bio-vakantieorg.
1: Oké.
0: Dus dan laat je het niet uitbetalen, maar druk je op de donatieknop en dan gaat het naar een goed doel.

0: dat kan ook nog als je dat wil. Nou, hartstikke goed. Mevrouw Miranda Boer, je bent woordvoerder bij Verpak. Dank u wel. En ik wens u nog een hele mooie woensdag, hè?
1: U ook.
0: Oké, dag.
1: Dag.
0: Dus dan kunnen we allemaal naar het winkelcentrum aanklaren. Kun je met al je flessen, al die zakken kan je meenemen. En dan ga je hoep zo die winkel in. En dan ben je je blikjes kwijt en je flessen. Nou, dat is hartstikke handig. Goed. Wij gaan weer door met de muziek. Want dat doen we natuurlijk ook hier in de matinee. Dit is Donna Summer.

0: Ja, dat waren de Beach Boys met I Get Around. Ja, luisteraars, van 18 tot en met 22 mei staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. En tijdens deze landelijke campagne worden ouderen gestimuleerd om op een plezierige en laagdrempelige manier meer te bewegen eigenlijk. Hè. Ook in de gemeente Apeldoorn wordt deze week een gevarieerd programma aangeboden. Aandacht voor valpreventie en gezondheid. Regelmatig bewegen is van groot belang voor de gezondheid. En het verlaagt onder andere het risico op vallen en vergroot de zelfstandigheid en draagt bij aan een betere mentale gezondheid. En tijdens de Beweegweek wordt hier extra aandacht aan besteed. En op verschillende locaties in Apeldoorn kunt u uw valrisico laten testen. Nou, wil je meer weten hierover? Of wil je het hele programma van die Nationale Beweegweek voor Ouderen, wil je die inzien? Dan kun je even kijken op Sportservice Apeldoorn. .nl/aanbod Beweegweek voor Ouderen. Dus sportserviceapeldoorn.nl/aanbod Beweegweek voor Ouderen. En het is tot 22 mei. Dus je kan nog even lekker meedoen als je dat wil. Goed, bijna 2:15. Wij gaan eventjes praten over energie. En dat gaan we doen met meneer Borreke. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Meneer Borreke, u bent directeur van de A.
1: Ja.
0: Leg nog even uit aan mensen die dat niet weten. Ja, ik kan het bijna niet voorstellen hoor. Wat is dat precies, de A?
1: Nou, er zijn ook best wel veel mensen die dat niet weten. Dus heel fijn dat ik het gelijk al krijg.
0: Ja.
1: Nou, de A is een coöperatie eigenlijk van mensen en ook wat bedrijven in Apeldoorn. Die hebben gezegd van de energietransitie is van ons. Dus die gaan we zelf versnellen. En dat is ook heel mooi, want energie is ook iets wat van ons moet zijn. Dus dat gaan we zelf in eigen hand nemen. En we gaan opwekken, we gaan lekker aan elkaar leveren. En we gaan zorgen dat die energie wat minder, dat we fossiele energie wat minder gaan gebruiken. Mm-hmm. Dus een beweging van mensen die wat willen met energie.
0: Ja, ja. Die wat willen. Ja, de lancering van Apeldoorn Energie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook wel heel mooi. Want we zijn al best wel een tijdje bezig. In 2012 zijn we begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen was het idee van, we hadden zo'n motto, was energie in eigen hand.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk ook weer heel actueel nu. Hè. Ik bedoel, als je naar de Saudi-Arabië kijkt bijvoorbeeld, die hebben heel veel olie. En daar ben je afhankelijk van. En we hadden dan wel gas. Maar eigenlijk die duurzame energie, die hebben we ook gewoon hier. Hè? Want de zon schijnt, de wind waait.
0: Mm-hmm.
1: Dus we dachten eigenlijk van, misschien moeten we daar gewoon onze eigen energie voor in gaan maken.
0: Ja.
1: De energie in eigen hand was het motto. Dus we wilden opwekken en we wilden het aan elkaar gaan leveren. Dat was toen een idee, maar dat kon eigenlijk nog niet helemaal. Je kon wel zelf opwekken, maar aan elkaar leveren, dat was eigenlijk nog best wel moeilijk. Dat mocht eigenlijk ook niet. Maar inmiddels is het zover dat in de wet nu geregeld is dat je dat wel mag doen.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk dat idee wat we toen hadden, waar we ook mee zijn begonnen, ja, dat kan nu, dat mag nu. En dat is eigenlijk de reden dat we hebben gezegd, nou, laten we dat dan even fors aanpakken. Dus dat eigenlijk de lancering van Apeldoorn Energie is eigenlijk dat idee van, we gaan onze eigen energie opwekken hier en we gaan het met elkaar delen.
0: Ja, ja.
1: Dat is eigenlijk het idee.
0: En dat is begin 2027, is dat mogelijk? Of,
1: ja, ja.

0: Ja, want de Apeldoorn Energy is er al. Want wij zijn, ja, misschien dat mensen denken van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik geloof het niet.
1: Ja, nee, ik denk ook, wat is
0: dat
1: dit?
0: Dacht jij ook,
1: ja,
0: dacht ik al. Ja, precies.
1: Ik denk, ik begin heel voorzichtig hoor. Dus,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat is, nou ja, kijk, wij hebben in Apeldoorn hebben wij inmiddels wel de nodige zonopwek gerealiseerd. Dus we hebben een aantal zonnepanelen op daken. Daar beginnen we ook mee.
1: Ja.
0: En er zijn ook heel veel mensen die zelf zonnepanelen op een dak hebben liggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, we hebben Apeldoorn alleen maar zon. Dus als ik dan heel stoer zeg, we gaan onze eigen hier voorziening regelen en we gaan zorgen dat die, dat we onze eigen energie ook aan elkaar gaan leveren. Ja, dan valt dat verhaal natuurlijk om. Want dan zou jij kunnen vragen van ja, maar hoe doe je dat dan s'avonds? Want s'avonds schijnt de zon niet, heb je geen energie.
1: Nee.
0: En dat is een goede vraag. En het antwoord is, dat is ook de reden waarom we dat niet alleen in Apeldoorn doen, maar we doen dat samen met een heleboel andere energiecoöperaties in Nederland. Het idee wat nou ja, wij zijn een energiecoöperatie in Apeldoorn.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn heel veel energiecoöperaties in Nederland. Er zijn energiecoöperaties die hebben heel veel windmolens, die hebben grote zonneparken. Dus als je dat allemaal met elkaar optelt, dan heb je eigenlijk wel altijd wel ergens energie.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk, dus het is coöperatief allemaal, dus zonder winstoogmerk. Het zijn allemaal bewoners die bezig zijn met die energietransitie.
1: Precies.
0: En maar Apeldoorn Energie is eigenlijk het collectief van die gemeenschap.
1: Oké, okay, maar dan moet ik wel, als ik daar aan mee wil doen, of iemand wil eraan meedoen, dan moet je juist wel allemaal, moet je echt de zonnepanelen hebben, anders kan je daar niet aan meedoen.
0: Nee, juist. Nou ja, dat kan ook. Maar eigenlijk zijn we op zoek naar mensen die dat toch niet hebben.
1: Oh.
0: Dat klinkt een beetje raar.
1: Ja, okay.
0: Maar op dit moment hebben wij eigenlijk best wel veel energie over. Dus op een zonnige dag, dan produceren wij met onze parken en met onze daken. En iedereen die lid van is, produceren we eigenlijk heel veel energie. En die energie is eigenlijk gewoon over, want er is eigenlijk te weinig. Dus die zetten wij op het net.
1: Mm-hmm.
0: En het idee van Apeldoorn Energie, van die energiegemeenschap zoals we dat noemen, is dat je als je dan binnen je energiegemeenschap energie over hebt, dat je dan eigenlijk op zoek gaat naar mensen die energie dan op dat moment kunnen gebruiken.
1: Okay.
0: Dus als jij nog geen zonnepanelen hebt, dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment als er heel veel zon beschikbaar is, dat je zegt, nou ja, kom erop met die energie, dan wil ik hem wel hebben.
1: Oké, okay, maar dan kan je dat van elkaar kopen of zo? Of hoe zit dat?
0: Oh. Nou ja, kopen is het eigenlijk niet. Want kopen, dat klinkt meteen heel ingewikkeld, hè? Want dan heb ik nu energie, dan moet ik jou bellen van, dan ga ik zeggen hoeveel wil je ervoor hebben en zo.
1: Ja, een beetje een handeltje wordt het dan ook, hè?
0: Dat is veel te ingewikkeld.
1: Ja.
0: Dus we hebben eigenlijk, het gaat om, nou ja, wat ze dan noemen gelijktijdigheid. Dus op het moment dat ik energie, andersom. Als jij zegt, ik doe mee, dan gaan we met elkaar kijken van op het moment dat er een energie over is, dan gaan we zorgen dat het aan jou als het ware gekoppeld wordt. Dat gebeurt automatisch, daar hoef je niks voor te doen.
1: Okay.
0: En we spreken met elkaar af van tevoren van voor welk bedrag we dat doen. Nou, er zijn heel veel mensen die op dit moment zonnepanelen hebben, die als het op een goede dag is, die leveren dan terug aan het net en die krijgen eigenlijk een boete van de leverancier. Want die zegt, ja, ik heb al te veel energie, dus dan moet je boete betalen. Dus wat gaan die dan doen? Die zetten hun panelen uit naar de zonder. Dus dan kan je het beter aan elkaar geven en delen. Dus nou ja, stel dat we bijvoorbeeld zeggen, nou, dat doen we dan voor 2 cent of voor 3 cent. Dat is natuurlijk een beetje wat je met elkaar afspreekt.
1: Mm-hmm.
0: Dan weet je dus altijd van elkaar, van als we energie met elkaar delen, dan is het altijd voor die vaste prijs.
1: Okay.
0: Dus dat heb je van tevoren met elkaar afgesproken.
1: Mm-hmm. Ja, dat is gewoon, dat staat gewoon vast dan. Precies.
0: Ja, dat mag je wel zelf afspreken.
1: Oh, je mag ook zeggen 3 cent of zo.
0: Ja, maar je moet wel met elkaar eens zijn.
1: Dus
0: de energieleverancier gaat er niet over, want wij werken dus met
1: buiten die energie, dat doe je dan zelf met
0: dat doe je met de groep.
1: Met de groep.
0: Dus als groep zeg je van, oké, dat doen we dan voor, nou ja, zeg maar 3 cent. En onze leverancier, dat is Apeldoorn Energie.
1: Mm-hmm.
0: Of Om Energie, als moet ik netjes zeggen. Die zorgt ervoor dat dat dan netjes allemaal administratief verrekend wordt. Dus die zegt, die kijkt dan aan het, nou ja, op maand of op jaarbasis kijken van, oké, hoeveel energie hebben jullie met elkaar gedeeld? Oké, dat gaat voor 3 cent. En wat je niet kunt delen met elkaar, ja, dat ga je gewoon uit de markt halen.
1: Oké. Nou, het is heel veel. Hè? Het is toch nog niet zo ver, 2027. Maar meneer Borreke, als de mensen nou geïnteresseerd zijn, die denken van, ik wil dat hele verhaal nog een keer teruglezen. Ik wil mij daar een beetje inleven. Hoe kan dat?
0: Ja. Nou, ze kunnen in ieder geval gaan naar de site van apeldoornenergie.nl.
1: Energie.nl, ja.
0: Apeldoornenergie aan elkaar.nl.
1: Apeldoornenergie.nl.
0: Daar staat eigenlijk in het kort staat het vermeld. En dat is eigenlijk ook wel de eerste stap die je moet zetten als je denkt van, nou, dit is best interessant.
1: Ja.
0: En nogmaals, het is dus interessant voor mensen die geen
1: zonnepanelen hebben.
0: Want we zijn eigenlijk nog op zoek naar mensen die energie nog nodig hebben.
1: Nou, mensen.

0: Dus je luistert, je hebt energie nodig. Dan ga je naar meneer Boddeke. Nee, je gaat naar apeldoornenergie.nl. Daar ga je, dan word je helemaal wat alles uitgelegd. En,
1: En dan kan je dus overstappen naar Apeldoorn Energie. Dus dan wordt Apeldoorn Energie jouw energieleverancier.
0: Ja.
1: En want dat is wel een voorwaarde. Kijk, wil je straks meedoen met het verhaal van energiedelen?
0: Ja, dan moet je eerst bij jullie zijn aangesloten.
1: Dat is een voorwaarde. Dus dat is de eerste stap. Ja, en we zitten nu voor de zomervakantie. Dus na de zomervakantie hopen we dan een eerste pilot kunnen doen.
0: Okay.
1: Met onze energieleverancier. Dus er zullen een aantal mensen voor vragen van, wil je al meedoen?
0: Dat
1: is nog een beetje experimenteel natuurlijk. Hè. Dus dan moeten we ook wel mensen zijn die zeggen van, nou, ik wil even meedenken.
0: Ja.
1: En dan is de bedoeling dat aan dus het eind van het jaar, begin volgend jaar, dat het zo robuust is dat iedereen die dan met Apeldoorn Energie zegt en die zegt, ik wil ook meedoen met het energiedelen, die zich dan gewoon aan kan melden. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Dan hoef je er eigenlijk niks voor te doen.
0: Nou, hoe
1: en,
0: makkelijk.
1: Ja,
0: zo klinkt het heel makkelijk.
1: Ja, zo is het ook.
0: Nee, maar ik vond het fijn dat u het even wou uitleggen. En de pilot gaat straks van start. En ik heb het idee dat wij elkaar dit jaar dan nog wel een keer weer spreken hierover.
1: Ja, dat kan altijd.
0: Ja, hè? Ja, dat denk ik ook
1: nou,
0: wel.
1: Nou ja, je moet het verhaal ook een stapjes uitleggen.
0: Zeker, zeker. Nee, maar daarom is het fijn dat de mensen even op jullie site kunnen kijken. Om dat nog even weer rustig...
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste stap.
0: Allemaal
1: en als we vragen hebben, we gaan ook een aantal bijeenkomsten organiseren in de loop van het jaar. Dus dan gaan we het allemaal precies uitleggen, dat mensen precies weten waar ze ja tegen.
0: Nou, fijn dat jullie gevolgd kunnen worden. Hartstikke mooi. Meneer Boddeke, u bent de directeur van de A. Dank u wel en heel veel succes. En ik wens u nog een hele mooie woensdag.
1: Ja, en bedankt voor de uitzending.
0: Oké, graag gedaan. Ja. Goedemiddag.
1: Okay. Dag.
0: Ja, luisteraars, we gaan natuurlijk weer naar de muziek, hè. We hebben nog, nog twee platen te gaan, denk ik, voor het nieuws van 3 uur. En dit zijn de Beatles.

Ja, here comes the sun. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Ik vertelde u net al, het wordt zo'n 27 graden het Pinksterweekend. Nou, aanstaande zaterdag wordt het ook 27 graden, als het 23 mei. En dan is er van 2 tot 4 is er wat leuks te doen op het Marchandplein. En dat is dan weer op Nationale Park de Hoge Veluwe. Want daar speelt de Wageningse Big Band Sound of Silence.

Prince. En tussen de muziek door is er heel veel nog. Er wordt heel veel verteld over de bijzondere planten en diersoorten die in het park leven. Goed, ik zeg tot straks na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjusso. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Vitesse was dat met Rosalind.
1: Matinee met Leni Lohen.
0: Ja, welkom terug. Ja, tweede uurtje van de matinee alweer, luisteraars, van woensdag 20/5/26. Ja, wat vliegt de tijd, hè? Wat gaan we doen? Dit uurtje nog even tot 4 uur. Nou, we hebben natuurlijk hele leuke muziek, verzorgd door Guido. Echt het eerste uurtje hartstikke leuk, Guido. En Guido doet ook de techniek, want anders kan dit programma natuurlijk niet doorgaan, hè? Want dat kan ik echt niet in mijn eentje, echt waar niet. Maar je kunt meedoen, dat zeg ik iedere keer maar weer, door even te bellen. 055-540-1978. Je kan een plaat aanvragen, maar heb je misschien nog een idee, of dat je zegt van, goh, ik wil dit even aan heel Apeldoorn en omgeving laten weten. Of je staat op een camping, dat kan ook maar zo. Hè? Dat kan hier in Apeldoorn en omgeving ook heel goed. We hebben hele leuke campings, hoor. In Apeldoorn, in Beekbergen, de dorpen, in Loenen, en Uggelen. Echt heel veel. Dus zit je daar nou toevallig, Wenum Wiesel, bel gewoon even. Laat even weten hoe leuk het is hier in Apeldoorn. Wat je ervan vindt hier bij ons. Dat zou we leuk vinden. Goed. Maar goed, wij gaan vandaag ook praten met Hartger Jan Kruijmer. En hij is de voorzitter van het Oranjecomité Oosterhuizen. Oosterhuizen, eventjes voor mensen die geen dialect kunnen. Maar in Oosterhuizen, daar is weer de Pinksterkermis.

Jawel. En meneer Kruimer die gaat daar even over vertellen. Er is nog veel meer te doen dan alleen de kermis. Hartstikke leuk. En wij gaan ook eventjes naar Deventer. Ja, dat doen wij rond 3:15. Kunt gewoon blijven zitten. Het is gewoon op de radio. Dan gaan we naar Deventer, naar het Speelgoedmuseum. En daar is ook weer van alles te doen. Hartstikke leuk allemaal. En Guido die heeft ook weer een leuke Nederlandse talige plaat uitgezocht. En die is van Benny Nijman. Ja. En dat nummer heet Vrijgezel. Ja, dat was heel bekend. Een aantal jaren geleden. Maar de mensen die kennen hem vast nog wel. Dus ik zou zeggen, zing maar lekker even met Benny mee.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Ja, Benny Nijmeman met Vrijgezel. Ja, en het was alweer in 2008, in februari, dat Benny Nijmeman is overleden. Zo lang geleden alweer. Luisteraars, je kunt een magisch Pinksterweekend beleven. Om 23 tot en met 25 mei. Bij Kasteel Kannenburg, bij de Pinksterfeer. Ja, je kunt er niet overnachten, dus niet dat je dat heel weekend kan blijven of zo. Je kan gewoon elke dag terugkomen natuurlijk. Of gewoon 1 of 2 dagen. Op deze dagen dan opent het historisch kasteel en landgoed haar deuren voor een betoverende fair, waar kunst, cultuur en ambacht samenkomen. Genieten van een unieke sfeer van het middeleeuws kasteel en ontdekken gevarieerd aanbod van zorgvuldig geselecteerde standhouders en professionals. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om op die Pinksterfair een beetje rond te struinen langs die kleurrijke stands. Nou ja, handgemaakte sieraden, ik zei net al, kunstmode, van alles en nog wat.

hapje en een drankje. Er is heel wat te doen. Wil je nou meer weten? Dan zeg ik gewoon, kijk even op www.kasteelkannenburgfase.nl. En dan kan je het hele programma zo een beetje doornemen. Goed, straks gaan wij eventjes bellen met Deventer. Maar eerst gaan wij luisteren naar Gladys Knight.

0: Ja, dat was License to Kill van Gladys Knight om 3:15 hier in de matinée van 20 mei 26. Ja, we gaan eventjes naar Deventer toe, naar het Speelgoedmuseum. En daar zit tussen al dat speelgoed meneer Eelco Versteeg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Leni, welkom in Deventer.
0: Ja, wat leuk zeg. Ik zeg al, we gaan de grenzen even over, even naar Deventer.
1: Oh, ja,
0: zeg, hoe is het weer bij jullie daar nu op dit moment?
1: Een beetje wisselvallig, een beetje grauw, vooral veel bewolking.
0: Oh, oké. Nou, ik zit hier in de cel. Ja, gewoon een cel, een radiocel. En dus hier zit geen raam, dus ik kan niet zien. Maar net scheen wel een beetje het zonnetje hier. Maar het wordt warm hoor, Eelco. Het wordt 25, 27 graden. Goed, maar ik ga met jou dus niet over het weer hebben, maar ik ga het met jou over... Een speelgoedmuseum hebben, dat is in Deventer. We hebben elkaar vaker aan de lijn gehad.
1: Ja.
0: 30 mei hebben jullie weer een mooie expositie, hè? Vertel.
1: Ja, klopt. Ja, er is weer een nieuwe expositie in onze wisselruimte, de gastenkamer van het Speelgoedmuseum. En daar hebben we een expositie speelgoed in de 20e eeuw. In tegenstelling tot onze vorige expositie, waar we elke keer een decennium uitlichten. Pakken we nu eigenlijk alle decennia van die eeuw bij elkaar.
0: Ja.
1: En lichten we de topstukken uit van elk decennium.
0: Oké, wat zie ik dan bijvoorbeeld, Eelco?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ongetwijfeld bekend, de bekende Aapnoot Mies leesplankje.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ook natuurlijk verschillende gamecomputers, de Game Boy, oude poppen uit die tijd. We hebben het natuurlijk echt over de 20e eeuw, dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Ja.
1: Veel speelgoed uit die tijd.
0: Maar hoe zijn jullie eraan gekomen, Eelco?
1: Ja, we hebben dat eigenlijk in de loop der jaren eigenlijk ook wel verzameld. Eigenlijk officieel vanuit het Museum De Waag. Dat was ooit een rariteitenkabinet.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk een collectie die in de loop der jaren, bijna de eeuw is aangevuld. En verworven. En we hebben ook heel veel schenkingen gekregen. Dus in de loop van de tijd...

0: krijg je heel veel verschillende collectiestukken binnen. Waaronder dus ook speelgoed uit de 20e eeuw.
1: Zo, wat mooi. Zeg, en waar zijn jullie nou nog eigenlijk heel erg naar op zoek? Dat je zegt, oeh, dat zouden we zo graag in onze collectie willen hebben.
0: Dat is echt wel een vraag voor onze collectiebeheerder. Ik zit niet maar wel zelf krijg wel heel veel verzoeken van bezoekers of mensen die de zolder opruimen. Mm-hmm. Die ons benaderen van, goh, we hebben wat gevonden. Is dit bijzonder? Dat is van mijn oma geweest of mijn overgrootoma. Ja. Kunnen jullie hier iets mee? Ondanks dat wij echt de grootste speelgoedcollectie hebben van Nederland.
1: Zo.
0: Met ruim 14.000 stukken hebben we eigenlijk... Ja, niet zo heel veel wensen meer. Maar we hebben eigenlijk overal een goede vertegenwoordiging van. Om het in die zin zo te zeggen. Dus de collectie is vrij compleet.
1: Ja. En ik zie, jullie zitten ook in een heel mooi pand, toch?
0: Ja, zeker. Ja, David, ken je ongetwijfeld. Ja. Het is natuurlijk een hele oude stad. En er is nog van alles uit die tijd, vooral uit de Hansetijd, bewaard gebleven.
1: Ja.
0: En daar zit het Speelgoedmuseum ook in gevestigd.
1: Dus oké.
0: Twee laat-eeuwse pakhuis uit de Hansetijd. Mm-hmm. We hebben eigenlijk ook dat een beetje ook gebruikt als een verkooppunt. In de zin van, laten we dan niet alles gaan dichtstuken, maar laten we ook vooral de oudheid van die panden, van die pakhuizen zien.
1: Yeah.
0: Dus je hebt naast eigenlijk de grootste collectie ook een leuke Hanzetijdbeleving in die zin.
1: Ja, mooi man. Ja, precies.
0: Hele oude huizen.
1: Ja, heel veel dingen tegelijk kun je dan zien. En het speelgoed en waar jullie gehuisvest zijn. En er is heel veel te zien natuurlijk. En waar wonen jullie dan, zeg maar? Welke adres is dat?
0: Adres is Brink 47. En als we de Brink in Deventer zeggen, dan kan dat niet missen. Je hebt natuurlijk iets verderop de hele grote Waag.
1: De Waag, ja.
0: Ook het grootste plein van Nederland is de Brink. Nou, we zitten eigenlijk iets achter de Waag verstopt.
1: Oké.
0: 50 meter afstand.
1: Achter de Waag.
0: Brink 47.
1: Oké. Maar volgens mij heb jij van de week ook nog een interview met een van mijn collega's.
0: Ja, dat is mijn collega. Oh. Dat gaat inderdaad over de Waag.
1: Dat gaat over de Waag.
0: Aanstaande vrijdag.
1: Oh ja, en dan gaan wij verder niet meer over de Waag praten. Dan kunnen ze daar deze week nog even heel uitgebreid over praten. Ja. Nee, maar hartstikke goed. En de website, Eelco, kan je die ook nog even noemen van jullie?
0: Ja, de website. Voor alle informatie over je museumbezoek kun je dat vinden op hetspeelgoedmuseum.nl.
1: Hetspeelgoedmuseum.nl. Ik denk iedere keer dat ik wat vergeten ben. Heb jij dat ook? Of hebben we wel alles genoemd? Wat denk jij?
0: Ja. Maar vaak is het zo, het speelgoed, of ja, het museum aan zich is vaak heel erg weersafhankelijk.
1: Ja.
0: En we hebben wel eens gehoord dat mensen, als het warm is, dat ze juist niet op uitgaan.
1: Oh.
0: Aangezien aankomende tijd best wel warm wordt.
1: Precies.
0: We hebben airco, dus mensen zijn alsnog, ook als het warm is, van harte welkom.
1: Nou, dat is een hele goede tip van je. Gewoon lekker naar de airco gaan daar in het speelgoedmuseum. Lekker een beetje rondstruinen daar.
0: Lekker
1: kijken
0: en lekker ontspannen.
1: Ja, heerlijk. Nou, Eelco Versteeg, jij bent van de communicatie van de Deventer Verhaal. Hè? Zo heet het de organisatie, toch?
0: Ja.
1: Dank je wel voor je bijdrage aan dit programma. En ik zou zeggen, ik wens je nog een hele mooie woensdag.
0: Ja, hetzelfde, Leni.
1: Oké, dag.
0: Oké, dag.

Play the game tonight. U hoorde Kansas hier in de matinee. Nou, ik heb een leuk ideetje voor. Als je dan denkt van, wat zal ik 23 mei nou eens gaan doen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld gaan schilderen met koffie in de apenhul. Ja, dan zie je, ik zie je denken van, schilderen met koffie in de apenhul, wat is dat nou weer dan? Nou, een eigen kunstwerk maken, dat is echt je kans. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met je eigen kunstwerk gemaakt van koffiedrap. Nou, en je hoeft geen schilderervaring te hebben, echt, dat is niet vereist. Je wordt verwacht rond 14:15 bij de ingang van het park en je krijgt dan eerst een voederpresentatie bij de doodshoofdapen. Het moment om nog eens echt goed naar deze energieke apen te kijken die je straks gaat schilderen. Niet met verf, maar met koffie. En na het bezoek aan de doodshoofdapen, dan vertelt een apenhulmedewerker, Talita heet ze, over haar bezoek aan Peru en waar doodshoofdapen in het wild leven. Nou, en dan ga je onder begeleiding ga je dus van een gids bij de apenhul en organisator van schilderworkshops ga je aan de slag met je eigen kunstwerk gemaakt van koffiedrap. Duurzaam en heel bijzonder. Ja, dat kan ik ook wel zeggen. Ik vind het echt wel duurzaam. En bijzonder is het ook wel natuurlijk. Beetje met koffiedrap. Goed, rond 17:00 dan eindigt deze bijzondere schilderactiviteit. En je kunstwerk mag je gewoon meenemen. Kun je gewoon lekker bij jou, kan je je koffiedrap schilderij, kan je lekker aan de muur hangen. Nou, dat is hartstikke leuk. En de opbrengst die komt ten goede aan bescherming van apen in het wild. Nou, wil je een ticket? Dan zou ik zeggen, kijk eventjes op apenhul.nl. En daar staat heel veel informatie op natuurlijk. Goed, 23 mei. Dus ik denk, wees er maar snel bij. Misschien is het vol. Apenhul.nl. Even kijken naar schilderen met koffie in de apenhul. Goed, we gaan naar Ilo.

0: Oh, don't bring me down hier in de matinee. Het is bijna 3:30, luisteraars. Nog 1 minuut, maar dat geeft niks. Want meneer Kruimer die is al aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Hartger Jan Kruimer.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Hi, wat een mooie voornaam.
1: Ja, dat klopt inderdaad, een familienaam.
0: Zo, Hartger Jan. Ja. Nee, hartstikke mooi. Goed, we gaan het niet over uw voornaam hebben, hoor. Maar we gaan het ergens anders over hebben. Want ja, u bent voorzitter van de Oranje Comité Oosterhuizen, zou ik maar zeggen. En ja, ja, jullie hebben weer een Pinksterkermis, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Komende vrijdag gaat het weer van start.
0: Precies. Ja. En dat is al sinds 1962, lees ik hier.
1: Ja, dat klopt ook inderdaad.
0: Nou, ja, hoe leuk is dat, hè? Dat jullie het al zo lang volhouden. Waar zit dat in? Hoe kan dat?
1: Ja, ik denk dat Oosterhuis is een klein dorpje met een groot hart. En ja, tradities houden wij in ere. Ja. En onder andere ook dit Pinksterweekend.
0: Precies, want op een dorp, daar wordt altijd heel veel georganiseerd. En de mensen die zijn ook altijd heel enthousiast, hè? Want het is hun dorp natuurlijk. Dus ja, dan willen ze wel leuke dingen beleven, hè?
1: Uiteraard, ja, ja, daar zijn we voor.
0: Ja, en de stad wil iedereen dat ook wel, maar daar is het groter. En hier is het natuurlijk kleinschalig. Weet je hoeveel mensen er wonen in Oosterhuizen ongeveer?
1: In Oosterhuizen, ja? Ik denk rond de 800.
0: Oh, 800, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en die vieren, heel veel van die 800 die gaan dit weekend meevieren, denk ik.
1: Ja, dat is zeker weten. Nou, we hebben meer mensen in de tent zitten dan al in het dorp woont.
0: Nee, hartstikke leuk. Zeg, vertel even, Hartger Jan, wanneer gaat het beginnen? Donderdag of vrijdag?
1: Ja, aanstaande vrijdag.
0: Vrijdag
1: beginnen wij.
0: Oké. Okay. Ja. En ja, waar beginnen jullie mee?
1: Ja, 's ochtends bij ons de OBS Oosterhuizen. Die moet doen met de kinderen de kinderspelen. Ja. Die beginnen om 8:30 bij ons op het terrein. En 's middags hebben ze nog een leuke act in de tent.
0: In de tent?
1: En eigenlijk vanaf.
0: En waar staat de tent? Is dat bij het dorpshuis?
1: Nee, dorpshuis niet. We hadden wat meer terrein nodig. Oh. Wij zitten op de achterste kerkweg richting Beekbergen.
0: Moet ik dat eventjes in mij even binnenhalen? Is dat daar waar ook altijd die winterfair georganiseerd wordt?
1: Winterfair is bij het dorpshuis zelf, maar wij zitten in de Enk.

0: Ja, dat mag allemaal door elkaar heen. Je kunt dan vanaf 6:30 inschrijven. Ja. En dan, om zijn beurt ben je dan aan de beurt om op de vogel te mogen schieten.
1: Ja, en Arjan, als je nou nog nooit geschoten hebt, is het dan wel verstandig om te schieten? Ik bedoel...
0: Ja, we houden ons natuurlijk wel aan de veiligheidsvoorschriften. Dus het zit netjes vast aan een, aan een steun. En dus eigenlijk kan er niks misgaan.
1: Oh, gelukkig maar. Nee, dat dus is ook zo.
0: Ik zou zeggen, iedereen die 18 jaar en ouder is, mag meedoen met vogelschieten.
1: Nou, super. Hebben jullie nog iets speciaal vogelschieten voor de jeugd dan? Of?
0: Nee, jeugd hebben wij niet.
1: Oké, dat niet. Nee. Nou, dan is het dat is om 6:30. Maar dan is die avond natuurlijk nog lang niet voorbij, hè?
0: Nee, zeker niet. Want vanaf 7:00 begint ook alvast de DJ te draaien bij ons, DJ De Kate.
1: De Kate, ja.
0: En we hebben nog een mooie showband die ook nog draait bij ons. Dat is showband Flame.
1: Oh, Flame. Altijd leuk.
0: Ook leuk, ja.
1: Ja, toch? En dan gaan we de zaterdag, dan zijn we onderhand bij de zaterdag natuurlijk, hè?
0: Ja, de zaterdag inderdaad. De zaterdagochtend begint altijd vroeg bij ons. Want dan komen rond 8:00, 8:30 de oude tractoren van Dorstclub Lieren.
1: Mm-hmm.
0: Die doen dan bij ons verzamelen en die gaan een mooie toertocht door de omgeving maken.
1: Mm-hmm.
0: Dus stel, je hebt een oude tractor en je wil meedoen, vindt dat leuk. Bij ons op het kermisterrein kun je je aanmelden.
1: Okay.
0: Aan de bar en dan is er een trekkertoertocht dus georganiseerd.
1: Trekkertoertocht?
0: En vanaf 1:00 middags hebben wij een pubquiz georganiseerd voor het dorp. Dus dan kun je als team opgeven en kijken of je onze mooie hoofdprijs kunt winnen. Ja. Dat is een ballonvaart.
1: Nou, super man, maar die trekkertocht, hè? Die gaat door zo Oosterhuizen en dan Lieren een beetje zo...
0: dat is een beste toertocht. Hoe die precies loopt, weet ik niet. Maar rond 3:00, 3:30 zijn ze pas weer terug.
1: Oh, kijk eens aan. Dat wordt een hele enorme tocht, zeg.
0: Die maken een hele tocht van. En tussen de middag nog ergens even een hapje eten.
1: Ja, ik wil zeggen, brood mee. Maar ze gaan gewoon ergens lunchen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar hebben jullie wel eens een trekker-slep gehad?
0: Nee, dat doen onze vrienden uit Klarenbeek.
1: Ja, ook Klarenbeek. Die doen dat. Ja. Oké, nou ja, iets is een ding natuurlijk, hè. Maar hartstikke leuk. Ja, en s'avonds in de feesttent, wat zien we daar dan allemaal bewegen?
0: Nou, in de feesttent hebben we dan s'avonds showband Waterproof Shampoo. Die komt bij ons draaien.
1: Ja.
0: En bij ons ook de DJ's van de Belt. Ja, dat zijn eigenlijk de bekende jongens uit Beekbergen.
1: Ja. Ja.
0: En die zorgen eigenlijk dat de hele tent weer op de kop komt te staan.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want die kunnen er wat van, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, echt wel. En dan een maandag, hè?
0: En dan maandag, ja.
1: Zondag hebben jullie even een rustdag. Ja, zondag rustig.
0: En alles weer klaarzetten.
1: Ja.
0: En dat maandag, wat ik al zei, is de rommelmarkt. En dan kunnen we eigenlijk vanaf 6:00 het terrein op bij ons.
1: Oh.
0: Dus degene die de spulletjes willen verkopen.
1: Oké.
0: En dan vanaf 7:00 is het terrein open voor de bezoekers.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je ongeveer denken dat er rond de 100 plekken aan mensen staan die hun spulletjes proberen te verkopen.
1: Zo, hé. Hey.
0: Dus ja, dat is altijd een druk bezochte dag.
1: En hoe laat zei je nou begint dat, die rommelmarkt?
0: Vanaf 7:00 's ochtends.
1: Oh, vanaf 7:00 uur 's ochtends. En dan zijn er ook al heel veel bezoekers, denk je dan, Adrian?
0: Nou, je ziet dan wel de echte koopjesjagers. Die zijn er zeker om 7:00 uur 's ochtends.
1: Oh, jongen. Ja. Nou, dat is dus allemaal. En dan ook nog feest en DJ Sander. En zie ik hier DJ Theas.
0: Ja, Theas? Klopt. Ja, DJ Ties inderdaad.
1: Oh, sorry, en, Theas.
0: Ja, en natuurlijk de kermis, hè, want we hebben ook gewoon de kermis die draait al 's ochtends vroeg. Dus ja,
1: hartstikke leuk. Zeg, wat staat er op de kermis? Ben ik ook altijd wel benieuwd naar.
0: De kermis, natuurlijk traditioneel getrouw een zweefmolen staat er.
1: Huh?
0: Er staan natuurlijk de botsauto's, van die muntjes schuiven, van die grijpers.
1: Oh ja, die grijpers.
0: Wat er altijd op een kermis thuis hoort.
1: Ja, en suikerspinnen.
0: Die zit er ook.
1: Ja, en hoe heet dat? Schieten in de schietent. Die hebben jullie ook.
0: Draaimolen.
1: Nou, echt waar. Dat wordt weer een feest daar vrijdag tot maandag. Vrijdag, zaterdag en maandag in Oosterhuizen. Iedereen komen, hè, toch, Hartgian?
0: Uiteraard. Want ik denk dat iedereen de weersberichten wel gezien heeft.
1: Wat een mazzel hebben jullie, zeg.
0: Ja, dat kan eigenlijk niet beter.
1: Nee,

0: Dat het niet vorig weekend was, want dan was het niet zo fijn natuurlijk.
1: Nee, super.
0: Nee. Zeg, jij bent er klaar voor al of moet je nog wat dingen regelen?
1: Nou, we zijn nu druk aan het opbouwen. Oh. Dus vanavond gaan we met z'n allen en de vrijwilligers de boel klaarzetten.
0: Oké. Okay.
1: En dan donderdag de laatste hand. En dan ja, vrijdag gaat het beginnen.
0: Ja, de tent staat al, denk ik.
1: Ja, die gaan ze vandaag afmaken. En dan kunnen wij ermee aan de
0: gang. Nou, hartstikke goed. Zeg, ik wens jullie heel veel plezier met die kermis. Maak er weer een mooi feest van, zou ik zeggen.
1: Ja, dat komt zeker goed.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier, hè.
1: Oké. Okay.

Hij gelooft dat hij kan vliegen. R. Kelly was dat hier in de matinee. Luisteraars, het Stoffenspektakel is het grootste binnen- en buitenbeursevenement in Nederland. En dat komt gewoon, is gewoon hier in Apeldoorn, hè? Jawel. Met 4000 vierkante meter aan beursoppervlakte en circa 40 stands vol met stoffen en aanverwante artikelen biedt Stoffenspektakel een ruime en gevarieerde winkelervaring. Nou, het spektakel is voor iedereen gratis toegankelijk. Nou, kom, ga gewoon naartoe, laat je inspireren. En er zijn die dag nog meer activiteiten in de binnenstad, waaronder de langste platenmarkt. Dan heb ik het natuurlijk over maandag 25 mei. Dan is het tweede Pinksterdag op het Marktplein, dus het Stoffenspektakel. Het begint om 10:00, wees er snel bij. Zijn de mooiste stoffen misschien al weg? Ik weet het niet, hoor. Maar goed, we hebben best heel veel. Dus van 10 tot 4:30 op 25 mei. En dit is Ultra Fox.

Ja, dan gaat de Ultrafox om 3:50 hier in de matinée. Ik heb nog een tip voor u. Ja, ik denk wel de laatste, hè, want het loopt tegen 4:00. Maar deze wil ik je niet onthouden, want op tweede Pinksterdag is Spulletjesdag Zuidbroek, de grootste kleedjesmarkt van Apeldoorn, verspreid door de hele wijk. Nou, wat is dan Spulletjesdag? Bewoners die verkopen vanuit hun tuin, oprit of stoep, tweedehands spullen. En bezoekers kunnen langs alle deelnemende adressen struinen en op zoek gaan naar leuke vondsten. Tweede Pinksterdag dus van 10:00 tot 3:00. En het wordt georganiseerd door Wijkraad Samen Zuidbroek. En de eerste editie van die Spulletjesdag Zuidbroek. Hartstikke leuk. Maandag 25 mei. Het begint om 10:00 en het duurt tot 3:00.

Shadow, Mike Oldfield en Maggie Riley hoorden u hier, luisteraars. Ja, van 22 tot en met 24 mei spelen de Team NL volleybaldames tegen Duitsland, Frankrijk en Oekraïne. En dat allemaal hier in onze eigen Omnisport in Apeldoorn. En dat is ter voorbereiding op het internationale seizoen, de Four Nations Cup. Ja, dus je kan het allemaal, je kan erbij zijn als ze spelen tegen Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. Ja, dat kan, dus van 22 tot 24, mei, zei ik. Kijk even op omnisport.nl en daar staat alle info op, alle speeldata en zo, het speelschema. En dan kan je daar, lekker naartoe. Goed, ja, Guido en ik, wij stappen op. Het is klaar, Guido, voor vandaag 20 mei. Volgende week woensdag zijn we natuurlijk weer. Met nog heel veel, weer heel veel leuke gasten en hele leuke muziek, net zoals vanmiddag. En nou, ik bedank u voor het luisteren, hartstikke leuk. En redactie, nou, heel veel onderwerpen weer vandaag. Heel veel gasten, zoals iedere doordeweekse dag natuurlijk, van 2 tot 4 hier in de matinee. Morgen weer een nieuwe en vrijdag ook. Goed, kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl. Er staat ook heel veel op. We gaan eruit met Michael Jackson. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap, omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek

0: aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055.

0: En op maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond en welkom bij deze 055 FM. Woensdagavond, de 20ste.
2: Van mij.
1: Of van jou.
2: 2026.
1: Ja, ja. Pieter, goeie avond.
2: Een hele goede avond.
1: Hoe is het ermee?
2: Robin. Hoe het is? Ja, ja, een beetje moe. Maar voor de rest wel oké. Okay. Lekker gek druk weekend gehad.
1: Vertel.
2: Ja, ik heb mijn verjaardag nog gevierd in Utrecht voor mijn Utrechtse vrienden. Ja. En daar ben ik een beetje weer aan de zuip gegaan.
1: Ai.
2: Dus ik heb een mooi glas besteld van 3 liter bier. Met een tapje onderop. En wie jarig is getrakteerd. Dus ik had een grote tractatie aan bier op het terras voor al mijn vrienden daar.
1: Lekker.
2: En bieren, dat slaat er wel in. Want ik heb 4 maanden niet gezopen. En dan hakt het er wel in zo'n week.
1: Ja, dat geloof ik gelijk. Ja. Maar wel leuk gehad dus. Wel leuk gehad dus.
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Nee, lekker rustig weekend. Beetje gewerkt, een beetje gedaan. Dus ik vond het al best. En gewoon chill. Niet al te veel gekke dingen gedaan. Vooral voor mijn studie druk bezig nog. Dus
2: ja,
1: het houdt je een beetje bezig. Dus ja. Ja, en nu vanavond met z'n tweeën.
2: Ja.
1: Geen Mark, geen Jennifer.
2: Nee.

0: Over later meer.
1: Kijk.
0: We gaan eerst verder met muziek, denk ik.
1: Dat heb een heel strak plan. Welke heb je in de wachtlijst staan, Robin?
0: Ja, er staat heel veel in de wachtrij vandaag.
1: Aha.
0: Want we beginnen met een aantal wat oudere nummers misschien.
1: Ja.
0: Wat meer de klassiekers of de leuke waar een verhaal achter zit. Ja, en dan gewoon aan het einde dan gaan we een beetje de beat opzoeken. En gaan we net even iets harder. Ik denk nou.
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Kunnen we misschien ook wel weer een keertje doen.
1: Ja.
0: Dus we begonnen net met Magnetic van De Boza. En we gaan verder met Bob Sinclar met The Love Generation. Blijf gewoon lekker dit. Warme weer komt eraan. Lekker op het strand zitten.
1: Heet, wordt het. Oh.
0: Ja, dat.
1: Zweet dan nu op eentjes.
0: Gewoon op je terras zitten. Lekker naar buiten kijken. Zon in je rug. En dit op de achtergrond. Tot 8 uur.
1: Oh, heerlijk.

0: Bob Sinclair met The Love Generation. Hier op 0 van 5 FM. Tot vanavond 8 uur hoor je ons live. Ja, en Pieter, die hoor je daarna ook nog steeds.
1: De vereniging.
0: Ja, daar ga jij ook mee verder vanavond.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Daar zometeen meer over.
0: Ook dat later inderdaad. Ja. Jij wou nog wat stellen over Bob Sinclair volgens mij, of niet?
1: Bob Sinclair. Over... Ja, dat nummer wat je nu hoort is eigenlijk ook een beetje een WK-hitje.
0: Geen
1: stiekem
0: idee.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Als je die videoclip opzoekt, dan heeft Goleo, de WK-mascotte van 2006, heeft daar een klein gasrolletje in.
0: Oké. Okay.
1: Je ziet dan zeg maar zo'n jongetje, zie je dan door heel de Verenigde Staten fietsen.
0: Yeah.
1: Ja. En dan om en erbij komt hij Goleo tegen. De leeuw van Duitsland. 2006.
0: Lachen.
1: Alweer 20 jaar terug, jongens. Oh.
0: Ja.
1: Ja, waar blijft de tijd? En later nog weer een WK-hitje.
0: Die hebben er
1: ook nog in...
0: Klopt.
1: In de wachtrij staan. Ja.
0: Ja, ik zit even te kijken of ik nog wat nieuws heb ook, maar...
1: Nieuws?
0: Ja, maar ze heel
1: veel nou, over het WK gesproken. De oranje rotonde, die wordt nog even... Moet even geduld hebben.
0: Ik wil zeggen, die wordt nog even gebruikt voor wat anders. Dus,
1: ja, nou in ieder geval, ze hebben zelf al wel een announcement gemaakt.
0: Ja. Yeah.
1: Met dat ze nog willen wachten. Maar dat ze er wel voor willen gaan.
0: Snap
1: alleen nog even op groen licht wachten van de gemeente.
0: Snap ik.
1: Niet meer, niet minder. Nee.
0: Ik zit net te kijken hier, dit is ook wel grappig om te lezen. Jij gaat vaak met OV, toch?
1: Ja.
0: Dan is het misschien opgevallen in Apeldoorn. Er zijn in 3 jaar tijd... zijn er minder haltes gekomen, maar er zijn meer bussen.
1: Oh, gaan er dan meer bussen naar, Harderwijk, Duinspeet of zo?
0: Ten opzichte van een paar jaar geleden rijdt de bus vaker naar onder meer Apeldoorn, Beekberg en Wenum. Maar ook Hoogsoeren, Uggelen en Hoendelo gaat er juist minder vaak een bus. Ze zeggen dus dat er wel veel bussen bijgekomen zijn.
1: Ja.
0: Maar dat het aantal bushaltes verminderd is.
1: Ja, een paar jaar terug zijn er opeens mega veel verdwenen.
0: Ja, ze zeggen hier op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn als geheel... stoppen elke week 109.169 bussen... verdeeld over 345 haltes. Dat aantal haltes sinds 2022 is iets gedaald. Toen waren het er nog 360.
1: En nu?
0: Dus zijn van 360 naar 345.
1: Oh ja.
0: Ja, en het aantal keer dat je toen dat die stopte, toen kon je nog 106.690 keer per week ergens een keer op of uitstappen. Dus dat zijn er 3000 meer geworden.
1: Aha.
0: Dus ja, dan rij je wat meer bussen.
1: Ja.
0: Je moet niet denken dat er nu 106.000 bussen door Apeldoorn rijden, maar het is gewoon een aantal keer dat die... Dat je echt stopt dat hij langskomt, zeg maar.
1: Kijk.
0: Ja, leuk van die feitjes.
1: De bus.
0: Yeah.
1: Ja. De oranje bus is ook al in de Verenigde Staten al geland, hè? Of geland. Al uit de boot gekomen via Houston.
0: Ik had het
1: en hij kachelt nog even door naar Dallas, waar de eerste wedstrijd begint van Oranje. Tegen de Japanners. En toevallig gaat mijn tante daar waarschijnlijk naartoe.
0: Oh, lachen.
1: Niet naar de wedstrijd, maar zij gaat. Ja, ze woont ook in Dallas, Texas. Dus zij gaat lekker in haar oranje pakje. Gaat ze achter de bus heen en weer swingen en zo.
0: Geweldig.
1: Ik zat links
0: en
1: rechts.
0: Van de week achter een andere bus heen en weer te slingeren. Ik had namelijk zaterdag de bus van FC Twente voor me zitten, de spelersbus.
1: Van de vrouw of van de mannen?
0: Mannen, denk ik.
1: Ja.
0: Die onder politiebegeleiding naar Eindhoven gingen.
1: Dan zullen... Ja, de mannen zijn dat. Waren dat?
0: Ja. Nou, vanaf Hengelo daar de snelweg op. Dan stond ik op de eerste kruispunt stond ik vast. Dan moest ik erachter blijven. Dat is onder politiebegeleiding. Wij reden 40 op de snelweg. En liepen, denk ik, weet ik het, hoeveel mensen over de snelweg gewoon ook.
1: Ja.
0: Met fakkels en alles. Gewoon op de rijbanen ook stonden die mensen.
1: Goeie genade.
0: Die stonden met kratjes bier op de vangrail. En weet ik het, alles wat. Ja, dus ik heb heel lang achter de politie gezeten. En Rijkswaterstaat reed voor mij met blauw en alles erop. Dat we er niet langs konden en mochten. Ja, en alle viaducten en snelwegen, die waren zeg maar één grote rode rookpluim van die fakkels die werden afgestoken.
1: Vuurwerk. Dat is ook wel vet, hè? No pyro, no party, zeggen ze wel eens in het stadion.
0: Ja, maar het vuurwerk lag op de snelweg. Ik was echt gewoon oprecht van die fakkels aan het ontwijken gewoon. Die lagen
1: serieus?
0: Serieus. Ik kan jou zo meteen de video's laten zien.
1: Graag. Ik wil ze
0: niet laten zien.
1: Ja.
0: Maar bedenk ongeveer alsof je, nou, een beetje de vuurwerkramp wilde. Nou, zo zagen ook de viaducten eruit. Je zag oprecht niks. Niks meer. Er ging zoveel zwaar vuurwerk de lucht in dat ik op een gegeven moment dacht van, voor mij zitten er hier zes op elkaar achter me. Zo harde klap was het.
1: Ja, joh.
0: Nou, het was wel apart om te zien. Maar ja. Was ik er blij mee? Niet heel erg.
1: Nee. Maar trouwens nog over bruggetje terug naar het OV. Had jij de WK-rel van New York al meegekregen?
0: Denk ik niet.
1: Nou, er worden dus een aantal wedstrijden ook natuurlijk gespeeld. En ook uiteindelijk de grande finale in New York City. In het MetLife Stadium. En, nou, heel gek. Je kan daar niet naartoe lopen. Of je moet een taxietje regelen, een eigen autootje huren. Of je moet met het OV gaan. De metro. Nou, dan blijkt het dus te zijn. Normaal gesproken wil je van Centrum New York naar MetLife Stadium. Dan betaal je $17.
0: Ja. Yeah.
1: Tijdens het aankomende WK gaat die prijs nog even wat omhoog. Dan zal je van $17

0: gaan we naar... $190, $180.
1: Hoeveel?
0: $180, $190, ja.
1: De tandjes.
0: Ja.
1: Dat is toch bizar?
0: Die prijzen worden zo omverhoogd, ja. En dat maakt, en ja, een side note erbij. Het maakt ook helemaal niet uit. Ben jij ook pensionado? Ben jij kind? Ben jij invalide? Nee, iedereen betaalt ook gewoon $180, $190.
1: Zouden ze nog een uitzondering maken voor de vaste reizigers? Stel, jij doet dat stuk dagelijks.
0: Ja, misschien als je in het stadion werkt.
1: Ja, geen idee.
0: Ja. Het is toch niet normaal?
1: Bizar.
0: Nou goed, gelukkig blijf ik lekker thuis.
1: Jouw WK-nummer gelijk maar achteraan gooien?
0: Doe maar.
1: Welke is dat?
0: Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: Let's go.
1: Vertel ons meer, Pieter.
2: Burna Boy. Shakira.
1: Dat klopt.
2: Over het volgende nummer bedoel je? Of,
1: ja, bijvoorbeeld.
2: Oh, want, ja.
1: Ik heb
2: een keertje op Lowlands een heel gek dansje lopen doen op de Alpha Stage met het hele publiek.
1: Ja, en dan denk je, hoe kom je hierbij? Nou, ik zat dus van de week op mijn Instagram te scrollen. En toen kwam ik denk ik dit nummer tegen. En denk, dat is lang geleden van hem. En als je ook denkt, over wie heb je het? Ik heb het over Stromae met Santé. Wat is Santé?

0: Dus was het nou dat meer mensen die gewoon op feestjes werken, was dat het? Of, proost.
1: Op z'n Frans.
0: Ja.
1: Nou ja, dat. Dus zing dus eigenlijk, weet je, normaal gesproken als je ergens dus op een toast aanbrengt, dan zie je, santé, proost. Dat doe je ergens in een kroeg of op een terras. Of je hebt altijd vaak wat te vieren of je zit met een gezelschap. Maar er zijn altijd mensen die aan het werk zijn natuurlijk. En daar zingt hij over in dit nummer. Dus eigenlijk gewoon een keer een toast hebben of een, je santé zeggen tegen de hardwerkende mensen die op dat moment geen feestje hebben.
0: Nee.
1: Maar ja, hij noemt wat namen en dat is wel leuk als je wat dingen erachter zoekt bijvoorbeeld. Hij noemt twee namen, dat is zijn broer en zus die bij hem schoonmaken. Dus de namen die hij gebruikt in dit nummer zijn echt, zeg maar.
0: Zo zie je maar.
1: Ja, jij hebt dus dit, er zit een dansje bij.
0: Ja, een beetje handjes opzij, handjes omhoog, voetjes naar achteren, voetjes naar voren.
1: Ja, als je het hele dansje wil zien, zoek even op YouTube. Santé van Stromae, ik het hele dansje
0: zien. Hij is lekker catchy, lekker makkelijk, een beetje TikTok-dansje. Dus,
1: ja, ik zou zeggen, doe mee en santé.
0: Voilà.

0: Stromae.
1: Oui.
0: Ah oui. Magnifique.
1: Wow.
0: Baguette.
1: Bonsoir. Ja,
0: verder kon niet meer van Frans.
1: Je ne sais pas, frikandel.
0: Ja, je ne sais pas, geen idee. Maar ik vind het wel lekker nummer dit. Ja.
1: Ja, ik ook.
0: Maar zullen we een beetje gaan het tempo op gaan voeren?
1: De beuk erin. Ja, graag. Ja. Heb je daar nog zo'n mooie banner voor dan?
0: Ik heb wel wat dingen staan.
1: Nee, zo'n banner van de radio.
0: Nee. Eigenlijk
1: niet meer? Oh. Okay.
0: Nee, niet eentje van we gaan er verbeuken. Nee, dat niet. Nee?
1: Oh. Oké.
0: Of zal ik nog even één iets rustiger nummer doen? Om nog even...
1: Even de spanning erin te houden.
0: Het begin is wel wat rustiger.
1: Oké. Okay.
0: Tory Lanez met
1: Komt nog.
0: De Color Violet. Gaan we daarna beuken.

0: Ik ben er.
1: De Gladjakkers.
2: Onmullig mooi, man.
1: Ja, dat. Met Boerenchick. Je hebt 05 hem. Ja, dit is toch even iets harder. Dit gaat lekkerder, hè? Gelijk maar door met de volgende ook?
2: Ja, doe maar. Doe maar, ja.
1: Ja, dit, dan gaan we even iets terug in de tijd.
2: Oh.
1: Wel lekker. Nou, moet je bedenken dat je nu thuis zit of in de auto achter het stuur. Deze muziek aan. Gewoon lekker doorrijden. Of, ja, wij zijn aan het hakken en gaan allemaal stuk. En misschien weer heel laat stukken. Dan gaat de muur stuk. Dus, have fun. Ja.

De bom van de Bucketheads. En als je denkt, hé, waar is Pieter gebleven? Die is even naar beneden gelopen. De eerste gasten van de vereniging, die zijn er. Dus die komt zo meteen weer terug naar boven. Maar ja, niet meer bij ons, denk ik. Of misschien zo meteen nog heel even dat hij nog iets komt zeggen. Dat gaan we zo meteen zien. Ja, en wat ik al zei, soms zit ik gewoon in mijn vrije tijd op mijn social media te scrollen. En dan kom je soms ook muziek tegen. Of nummers die onder foto's geplaatst zijn. Of soms advertenties voor nummers. En zodoende kwam ik dus ook een playlist tegen. Met iets hardere nummers. En wat ik al zei, weet je, ik ga iets meer de beuk erin gooien vandaag. We gaan wat harder. Ik ben heel benieuwd wat je van deze vindt. Bring It to Life van Nick Johnson. En Anil, ik ben heel benieuwd.

Ja, ik zei dat ik hard zou gaan en dat heb ik gedaan met deze. Bring Me To Life, origineel natuurlijk van FNS. Die vind ik misschien ook wel... Ligt een beetje aan de setting. Ja, ik denk dat ik die misschien wel beter vind soms. Deze. Net wat rustiger, ook chill. Ja, beide heeft zo'n dingen. Het ligt een beetje aan wat je aan het doen bent. Op de snelweg vanavond, als ik even een keertje naar Schiphol op en neer ga, dan misschien wat harder. Geen idee. Ik houd het netjes. Don't worry, don't worry. Maar ja, als je dan zegt over andere klassiekertjes die soms ook in een ander jasje gaan. Je kan bijvoorbeeld ook L'Amour Toujours in een harder jasje zetten. Even wat, maar toch dit keer maar gewoon origineel, denk ik. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Tot 8 uur.

Ja, La Moutajour, oftewel misschien nog iets harder weer dan... Ja, zo kan ik wel even doorgaan met muziek. En ja, de een houdt ervan wat harder, de ander houdt er niet van. Ik stuur een maatje van mij, die stuur ik hem ook al door. En die zegt, jij gaat hard man met deze muziek. Ja, je moet ervan houden. En ja, ik vind van sommige nummers ook origineel beter.

Deze stuurde ik naar een vriend van mij laatst door. Die draait ook vaak in kroegen. Hij zegt, ik vind deze zo goed. Ik zei, speciaal voor jou gaat hij die erachteraan gooien. Ik heb er daarna nog eentje van het Songfestival. Ook al noemen we niet meer als Nederland. Heb ik toch een nummer meegenomen. Ik ben ook benieuwd wat je daarvan vindt. Maar eerst Ode to the Bouncer.

Ranga, hier op 05M. Ja, het nummer dat je dus al zei, die heb je in het Songfestival kunnen horen. Komt uit Bulgarije. Ja, je moet ervan houden. Nu ik het wat vaker heb gehoord, begint hij misschien wat meer catchy te worden. Maar het is niet helemaal mijn stijl, zal ik maar eerlijk zeggen. Ja, ik heb nog wel andere muziek voor je klaarstaan. En zometeen natuurlijk de vereniging. Maar eerst Basto met Gregory's Team. Als je mij vraagt, blijft dit ook gewoon een lekker nummer. Ook gewoon die zomerse vibe. Ja, wat we zeiden, dit weekend gewoon temperaturen die gewoon echt weer op zomer beginnen te lijken. Ik kan je zeggen, daar zat ik heel lang op te wachten. Gelukkig met werken een beetje buiten staan dit weekend. Ik hoop dat jij dat ook kan. Barbecue aan. Dus wees op tijd met je stokbrood halen. Ja. Wat is er beter? Barbecue, muziek, vrienden. Genieten.

Ja, die blijft ook gewoon lekker. En wat ik straks zei, binnenkort komt Kygo, ook met nieuwe muziek. Daar ben ik ook echt wel benieuwd naar. Die heeft namelijk een nummer opgenomen met de artiest waar Avicii dit nummer mee gemaakt heeft. En dan is het

En als je denkt, wie is die stem? Dat is Dan Timski. Die heeft dus Hey Brother ingezongen voor Avicii. Ja, er staat een hele stukje documentaire zelf geweest volgens mij. Maar daar is dus Kygo nu een nummer.

moment opnemen. Dus hopelijk daar binnenkort meer over. Voor ons zit het op voor vanavond. Ik hoop dat je genoten hebt. Genoeg harde muziek gehad, maar ook een rustige intro. Dus hopelijk volgende week ben je er weer. En voor nu zeg ik fijne avond. Wij gaan uit met LaRouche met Bulletproof. En daarmee zeg ik dus ook veel plezier bij de vereniging. En tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Vereniging met Pieter Bakker.
1: Hey, goedenavond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Vereniging. Vanavond te gast. Ja, we doen het met één persoon vandaag. Normaal gesproken wat meerdere. Maar goed, één voelt ook zeker speciaal. Welkom.
2: Joop Honders. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Namens welke stichting ben jij hier?
2: Stichting Herstel.
1: Herstel. En Herstel, wat houdt dat in?
2: Stichting Herstel, wij geven kleine donaties tot €500 aan mensen in crisissituaties. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een fiets om weer naar het werk te kunnen. Een nette kleren om te kunnen solliciteren. Ja. Als je op jezelf gaat wonen, een bed om in te slapen. Een beetje in die richting moet je dan denken. Het is echt een steuntje in de rug.
1: Oké. Ja, goed om te horen dat dat er ook is. Zometeen nog meer. We gaan nog even naar een plaatje toe. Oh, we moeten nog even wachten.
2: De Stichting Herstel geeft dus donaties aan mensen in crisissituaties. Dat kunnen zijn psychiatrische problematiek, sociale problematiek, lichamelijke problematiek.
1: Ja.
2: En er moet altijd sprake zijn van de professionele hulpverlening van een erkende instantie. En die doet dan de aanvraag. En dan beoordeelt het bestuur of ze in aanmerking komen voor deze aanvraag.
1: Ja.
2: En we doen alles digitaal, dus we kunnen eigenlijk heel snel werken. Binnen een paar dagen kan je bij ons al uitsluitsel hebben of het akkoord is of niet akkoord is. En dat maakt voor de mensen de aanvraag. Dat is vaak wel heel aangenaam. Dus ja. Snel weten waar ze aan toe zijn.
1: Oh ja. Want Joop, hoe ben jij er eigenlijk bijgekomen bij Stichting Herstel?
2: Dat is alweer een aantal jaar geleden. Toen was het eigenlijk zo dat het bestuurslid wat aftrad. Moest ook zorgen dat er een nieuw bestuurslid zou komen.
1: Ja.
2: En, degene die toen wegging, dat was een oud collega van me. Die zei, Joop, dit is echt iets voor jou. Dus nou, zodoende ben ik erbij gekomen.
1: Mm.
2: Er zitten heel veel bestuursleden in die ooit gewerkt hebben bij de Stichting Rivier Zorg en Welzijn.
1: Ja.
2: Ja. Ze hebben allemaal wel feeling met de psychiatrie, met problemen, met... noem maar op.
1: Joop dus ook.
2: Oh, jaren bij Rivier Zorg en Welzijn gewerkt.
1: Oh ja.
2: 30 jaar.
1: Dus, en welke doelgroep heb jij dan specifiek begeleid?
2: Psychiatrie. Rivier Zorg en Welzijn zegt, helpt mensen met een psychiatrische problematiek.
1: Oh ja. Ja.
2: En dan vooral de sociale psychiatrische problematiek. Dus mensen die zelfstandig wonen, een klein beetje steun nodig hebben.
1: Ja.
2: Of net iets meer dat ze in een woonvorm wonen.
1: Ja.
2: Dus die doelgroep.
1: Aha, 30 jaar lang.
2: 30 jaar lang.
1: Doe maar.
2: En de laatste jaren heb ik gewerkt via Rivier Zorg en Welzijn bij Ontmoet&Co.
1: Ja.
2: En Ontmoet&Co is een ontmoetingscentrum waar iedereen kan komen. Met de overliggende filosofie dat je de psychiatrie naar de wijk haalt en de wijk naar de psychiatrie. Dus iedereen mag daar komen in dat ontmoetingscentrum. Zodat je ook samen dingen kunt doen. Je verschilt wel in problematiek, maar je verschilt niet in samen rubbycuppen of samen eten of samen kletsen of samen koffie drinken. Dus daarvoor zijn toen ontmoetingscentrums in het leven geroepen.
1: En ja, dat is ook een beetje jullie vergaderruimte, heb ik meegekregen. Ja.
2: Ja. Ja, gelukkig is dat ook onze vergaderruimte. We mogen daar gratis vergaderen. Dat is wel heel prettig voor ons, omdat we natuurlijk zo weinig mogelijk geld aan de strijkstok willen laten blijven hangen.
1: Ja.
2: Dus dat is heel fijn dat we gratis kunnen vergaderen.
1: Oké. Nou, dat scheelt wel weer.
2: Ja.
1: En daar zo over meer. We gaan nu eerst nog even luisteren naar muziek.

0: Cat Stevens, Morning Has Broken. En op mijn lijstje, wat ik dan nu voor me sta, staat tussen aanhakingsteken, tussen haakjes. Anja, is dat een medewerker van jullie?
1: Nee.
0: Oh, nee. Heb jij hem zelf gekozen, Joop?
1: Hoe kom je bij Anja?
0: Dat staat op mijn WhatsAppje, waarbij ik allemaal namen heb staan met nummers. En meestal is het altijd zo dat degene die te gast is, mag ook altijd de nummers uitkiezen. Maar dus dan vraag ik altijd terug van, waarom dit nummer?
1: Ik heb geen Anja uitgekozen.
0: Oh.
1: Dan is dat waarschijnlijk.
0: Maar dit nummer heb jij wel zelf uitgekozen?
1: Nee, Anja ken ik niet.
0: Maar dit nummer van, oké. Maar helemaal geen nummers ingediend?
1: Ja, wel, ik heb al nummers ingediend. Ja,
0: ik zie
1: ingediend.
0: Anja staan, Mariette en Marielle.
1: Nee.
0: Geen idee wie dat zijn.
1: Nummer van de Dijk, nummer van The Cream, Pink Floyd. Ik ken Anja niet.
0: Ik sta helemaal verkeerd te kijken. Ja. Nou ja, mijn fout. Kan gebeuren.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Anja is misschien ook een heel mooi nummer.
0: Ongetwijfeld. Ja. Nee, jullie zijn afhankelijk van donateurs. Hoe zit dat precies?
1: Ja, we hebben twee hele grote donateurs. Dat is de stichting Dr. Wittenberg Stichting uit Deventer en de stichting Rieven Zorg en Welzijn. Verder zijn we afhankelijk van kleine donateurs. We hebben wel eens wat gekregen van een kerk via de Pleinmarkt of andere kleine stichtingen. Ja. En nu krijgen we volgende week vrijdag krijgen we een donatie van het Matrozenkoor. En dat optreden is volgende week vrijdag de 29e is dat van 14:30 bij Ontmoeting Co. En dat is tegenover de brandweer in Apeldoorn in het centrum.
0: Nou ja. Ja. Hoe laat?
1: Van 14:30.
0: Oké. Nou, wees erbij.
1: En mensen kunnen natuurlijk op onze website kijken. Er staat ook een rekening nu. We mogen ook altijd gewoon geld storten. Mm-hmm. We mogen ons in het testament benoemen. Ja. Eigenlijk kan alles.
0: Oh ja. Ja. Nou, scheelt weer. Hey, en hoeveel jaar bestaan jullie al?
1: Meer dan 25 jaar. Precies weet ik het niet. Oh, okay. Meer dan 25 jaar. We zijn ook voorgekomen uit de stichting Don Juan. Ja. Die deed vooral voor jongeren veel goed werk. Is later overgaan in de stichting Zwerfjongeren Apeldoorn.
0: Ja.
1: En de stichting Herstel is verder gegaan voor de volwassenen.
0: Oh ja. En werken jullie nog een beetje samen met Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn?
1: Nee, echt samenwerken doen we niet. We hebben wel eens mensen van het Outreach Team. Die doen een eerste aanvraag bij de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. En als ze dan nog meer geld nodig hebben, komen ze bij de aanvraag bij ons.
0: Ja.
1: Dus dan vullen we elkaar aan. Dan kunnen we samen iemand aardig op weg helpen.
0: Mm-hmm. En over aanvragen dan gesproken, hoeveel aanvragen krijgen jullie dan gemiddeld? Per week, per maand?
1: Dat wisselt heel erg. Soms 3 in de week, soms 1 in de maand. Dat wisselt heel sterk.
0: Ja.
1: Maar gemiddeld zo'n 2-3 in de week.
0: Oké.
1: Dus, en dat doen we allemaal digitaal, zoals ik al zei. Dus we krijgen een mailtje en daar staat een aanvraag in. En dan iedereen beoordeelt het van het bestuur.
0: Ja.
1: En dan onze administratief medewerker, die telt het aantal akkoord en niet akkoord. Mm-hmm. En die geeft dan bericht aan de aanvraag van het is akkoord of het is niet akkoord. En dan kunnen ze overgaan tot aankoop en dan kunnen ze de bonnen inleveren.
0: Oh ja. Ja.
1: Zo werken wij.
0: En bij zo'n aankoop dan krijgen hun, of gaat er iemand van jullie uit mee dan? Of mogen
1: de
0: cliënt met de begeleider zelf doen?
1: Precies. De cliënt met de begeleider doet de aankoop en levert dan de bonnen bij ons in.
0: Ja.
1: Want daar bemoeien wij ons verder helemaal niet mee.
0: Nee.
1: Verder werken we wel samen met Kringloop Apeldoorn voor bijvoorbeeld de aankoop van fietsen. Mm-hmm. Dan kunnen ze gewoon, stel iemand vraagt een fiets aan om weer naar zijn werk te kunnen of weer naar school te kunnen. En dan kunnen ze bij de kringloop een fiets uitzoeken tot €175. En dan declareert de kringloop die gewoon bij de Stichting Herstel.
0: Oh ja.
1: Dat is een hele fijne samenwerking.
0: Ja, ik spreek nu nog even op jullie site. Ik zie ook wel, Martin kan weer op de fiets naar zijn werk. Dus matras zie ik dan weer staan.
1: Ja, matrassen worden ook vaak aangevraagd van als mensen slecht slapen. Dan presteer je natuurlijk overdag ook steeds slechter.
0: Ja.
1: Dus goed slapen is heel belangrijk. Dus matrassen worden ook nog wel. Of een bed wordt vaak aangevraagd. Wasmachines bijvoorbeeld komt regelmatig voor.
0: Oké. Ja.
1: Een fiets met zitjes om kinderen te vervoeren. Nou. Eigenlijk allerlei dingen worden bij ons aangevraagd.
0: Ja. En dan het bedrag is 500 toch?
1: €500 in de 2 jaar.
0: In de 2 jaar?
1: Ja.
0: Oké.
1: Na 2 jaar mag je weer een nieuwe aanvraag doen.
0: Oké. En zit daar nog een limiet op? Van hoe vaak in die 2 jaar? Nee?
1: Nee.
0: Oh, oké.
1: Mag zo na 2 jaar en dan weer na 2 jaar en dan weer na 2 jaar. Dus dat maakt niet uit.
0: Oh, nee. Nee.
1: Maar dan moet, je moet duidelijk kunnen aantonen dat er geen andere financiële middelen zijn. Dat staat ook in ons aanvraagformulier. En,
0: geen andere financiële middelen?
1: Nou, als bijvoorbeeld iemand heeft een riant inkomen van 3000 euro, ik noem maar wat.
0: Oh, ja.
1: En dan zeggen wij van ja, probeer nou even wat te sparen. Dan kan je het zelf ook bekostigen.
0: Ja. Ja.
1: Om zoveel mogelijk mensen te helpen die het wel echt nodig hebben.
0: Ja, ja. Maar hoe controleer je dan zoiets?
1: Nou, door de aanvraagformulier dan moet mensen hun inkomen invullen.
0: Oh, ook dat.
1: En de schulden en de uitgaven. En dan maak je een sommetje op van dit komt erin, dat gaat eruit. En heb je dan genoeg over om het toch zelf te betalen of niet?
0: Ja, ja, ja. Nou. Okay. Er wordt wel goed kritisch naar gekeken.
1: Kritisch naar gekeken. We gaan het niet controleren. We gaan niet zeggen van stuur de bankboekjes maar op.
0: Nee.
1: En we gaan wel heel secuur om met alle privacygevoelige informatie. Dus alles wat we binnenkrijgen wordt ook gewoon zeer discreet behandeld.
0: Oké. Nou, dat scheelt dan wel weer. Dus donateurs en zo, nou ja. Dus Ontmoet & Co, dat is ook jullie locatie, merk ik. Bestuur, uit hoeveel mensen bestaan jullie?
1: We hebben bestuur van 5 bestuursleden. Van die 5 is 1 de penningmeester. En we hebben nog een voorzitter.
0: Oh, oké. Okay.
1: En 3 administratief medewerkers. En die roleren. Dus 14 dagen hebben ze dienst en dan 14 dagen niet, 14 dagen wel.
0: Ja.
1: Die nemen de aanvraag in behandeling, die screenen hem. Soms zeggen ze, nou ja, deze aanvraag klopt helemaal niet bij ons. Dan wijzen ze hem zelf al direct af of vragen aanvullende informatie. En dan komt hij bij ons en dan beoordelen we hem.
0: Ja, oh ja.
1: Dus,
0: ik denk dat het weer tijd was voor een nieuw plaatje. Met vandaag ook weer aan de knoppen onze Mark. Altijd fijn dat hij er weer is. En het volgende plaatje is...

0: Oh, nummer is alweer afgelopen. Pink Floyd. Welk nummer van Pink Floyd was dat nou?
1: Another Break in the Wall, dacht ik.
0: Oh, een hele rustige versie.
1: Ja. Ja, die prachtige muziek.
0: Die ik ken.
1: Dit is van de, ik denk gewoon van de CD.
0: Oh ja. Ja, maar een plaat, denk ik, van die tijd.
1: Prachtige muziek.
0: Ja.
1: En daarvoor had je natuurlijk de dijk, maar ik kan het niet alleen. Ik denk dat het wel toepasselijk voor de stichting herstellen. Je kunt het niet alleen, je hebt een steuntje in de rug nodig. En de dijk is natuurlijk de meest mooie band in Nederland. Ja. Maar dit even terzijde.
0: Nou ja, goed, waar je ook kijkt op welke concerten ze zijn eigenlijk altijd wel uitverkocht, de dijk. Dus laatst ook in Gigant. Was je er ook bij?
1: Ja, uiteraard. Kijk. Ja, ze zijn helaas gestopt, hè. Dus dat is wel heel jammer.
0: Ja, nieuwtje. In ieder geval een mooi plaatje uitgekomen. Ja. Ze daar eens over nagedacht.
1: Precies.
0: Ja, want binnenkort nog ook weer een concert bij jullie. Ja. Moet en Co. Matrozenkoor, ja. Hoe zit dat?
1: Ja, het Matrozenkoor heet ook wel het Goede Doelenkoor. Die zingen overal in Apeldoorn en waar dan ook het hoogste lied. Krijgen daar geld voor en dat geld doneren ze aan een goed doel. En nu zijn wij aan de beurt. Dus aankomende vrijdag treden ze op. Bij Samen en Zo heet dat. Bij Ontmoet & Co. En dan krijgen wij een cheque aangeboden. Ja. Waar wij weer hele mooie dingen mee kunnen doen. En het Matrozenkoor is natuurlijk een prachtig koor. Wat gewoon zo onbevangen voor het goede doel zingt. Dat is alleen maar toe te juichen.
0: Ja. Ja. Ja, want toevallig hebben wij hier ook nog een paar checks van hun liggen.
1: Nou, kijk al.
0: Hoe zit dat dan met zo'n koor? Want normaal gesproken treden ze gewoon op. Is dat normaal dan bij zo'n koor wat dan optreedt?
1: Nee, dit is een heel bijzonder koor. Dit is het Goede Doelenkoor. Noemen ze zichzelf ook wel.
0: Oh, oké. Bijna.
1: En het Goede Doelenkoor, daar krijgen ze geld voor de optreden. En dan dat doneren ze. Dus dat, ja, is eigenlijk een prachtig initiatief.
0: Ja.
1: En hebben wij een aanvraag ingediend. En nou zijn wij aan de beurt voor een bijdrage.
0: Nou, mooi.
1: Ja, heel mooi. Ja. Ik vind het echt heel bijzonder dat wij daarvoor in aanmerking komen.
0: Ja, want zo'n zeemannenkoor, hoeveel personen gaan daar optreden wel niet?
1: Ik denk een man of 35 of zo dat erin zit. Okay. Een prachtig koor. Ik heb ze meerdere keren gehoord al. Het is gewoon een feest.
0: Oh ja.
1: En een feest voor het publiek. Maar je ziet de mannen van het Matrozenkoor, zijn allemaal mannen, geloof ik, als ik het goed heb. Ja, die genieten er zelf ook enorm van. Mm-hmm. Dus dat is gewoon een prachtig koor.
0: Ja, ik zie wel eens een matrozenkoor bij de Midwintermarathon.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zal me niet verbazen als dat dezelfde zijn. Ja,
1: nee, die hebben daar dit jaar ook gezongen.
0: Oh ja. Ja.
1: Toevallig liep ik er langs toen ze aan het zingen waren.
0: Oh ja. Ja, dat scheelt dan wel weer.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, van het mannenkoor ook nog even naar de social media.
1: Ja.
0: Dus jullie zochten nog iemand daarvoor?
1: Ja, we zijn hard op zoek naar een vrijwilliger die onze sociale media wil gaan opzetten en onderhouden en bijhouden en doorsturen. We zijn een stichting die al gewoon in de druk zijn met allerlei dingen.
0: Ja.
1: En we hebben daar weinig kaas van gegeten. Daar zijn we dus op zoek naar iemand die daar wel verstand van heeft. Kijk op onze website en meld je aan. Ja. Heel graag.
0: Want op welke social media willen jullie dan juist dan meer uitgebreid?
1: Ja, LinkedIn willen we goed onderhouden. Ja. Facebook misschien. We moeten eens even kijken wat we allemaal willen. Het is ook in overleg met degene die dat eventueel gaat doen natuurlijk. Van, mm-hmm. Daar moet je wezen of dat moet je juist niet doen of juist wel.
0: Ja. Oké, maar stel ik zal dan vrijwilliger willen worden of degene die luistert. Hoeveel uur ben je ongeveer kwijt in de maand?
1: Ja. Als stel voor je wil bestuurslid worden, nou, dan ben je misschien hooguit 2 uur per maand kwijt.
0: Oh, okay.
1: En we vergaderen 4 keer per jaar, fysiek. Ja. En de rest doen we allemaal via de e-mail.
0: Ja.
1: En voor sociale media, ja, ik weet niet precies hoeveel uren daarin gaat zitten. Dat zou in het begin wat meer uren zijn om het op te zetten. En daarna is het onderhouden en wordt het natuurlijk wat beter en wat minder.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, precies hoeveel uur weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar wat wij zoeken zijn vooral enthousiaste mensen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die met het hart op de goede plek.
0: Ja.
1: Nou.
0: Want hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu momenteel in dienst?
1: Nou, we hebben 5 man bestuursleden, een voorzitter en 3 man administratieve ondersteuning.
0: Ja.
1: Dus dat is totaal.
0: De aanvraag gecontroleerd is.
1: Ja. Die daar de afwikkeling doet als dat akkoord is. Of dat het bij de aanvragen komt. Die kijken weer of het weer terugkomt, de bonnetjes. En of het allemaal goed geregeld wordt.
0: Mm-hmm.
1: En bestuursleden, ja, nou, ik zeg, die beoordelen de aanvragen. En onze voorzitter, die coördineert dat allemaal. En die leidt de vergaderingen. Mm. En dat soort dingen.
0: Oh ja.
1: Nou,
0: Want jullie gaan ook nog wel eens wat eten, had ik begrepen.
1: Ja, één keer per jaar gaan we het eten. Dat is ons jaarlijk etentje. En dat zijn altijd hele gezellige bijeenkomsten.
0: Als bedankje voor...
1: Als bedankje voor de inzet voor het hele jaar. En dat doen we dan meestal in december. Ergens in een Apeldoorns restaurant.
0: Oh ja.
1: Niet een 4-sterren restaurant worden. Dat vinden we zonde van het geld. Mm-hmm. Maar het moet vooral gezellig zijn.
0: Ja.
1: Ja, en dat lukt meestal.
0: Oké. Okay. Ja. Kijk. En wat ook gezellig is, is het volgende plaatje. Die wordt aangedrukt door onze Mark.

0: Show Must Go On. Van Queen. Ook weer gekozen door Lou Joop.
1: Ja, ook een mooi nummer.
0: Zeker.
1: Heel mooi nummer.
0: Jammer dat ze niet meer bestaan, Queen. Nee. Of ja, eigenlijk wel. Alleen Freddie Mercury niet meer.
1: Nee,
0: want van Freddie Mercury naar de Ontmoet & Co. Want daar is nog best wel veel te doen.
1: Ja, in ieder geval volgende week vrijdag het optreden van het Matrozenkoor. Bij een activiteit die heet Samen en Zo. En Samen en Zo is een samenwerking tussen de KAP in Apeldoorn, het Maatjesproject Apeldoorn vooral, in Ontmoet & Co. En die werken samen. Voorheen heette dat Café Voor Elkaar. En daarvoor heette het Maatjescafé. Dus het bestaat eigenlijk al heel lang. Alleen de naam is een aantal keren veranderd. In Ontmoet & Co is een ontmoetingscentrum, wat ik zei, tegenover de brandweer in Apeldoorn, waar dagelijks activiteiten zijn. En dat gaat van Rummy Cup tot line dance tot eetgroepjes. En je kunt elke dag lunchen, gezellig praten, kopje koffie drinken, handwerken. Nou, noem maar op. Het is echt een buurtfunctie, hè, Ontmoet & Co. Van iedereen, voor iedereen. We werken daar met heel veel vrijwilligers.
0: Hoeveel?
1: Ik denk dat er zeker wel 30 vrijwilligers zijn die daar werken. Die alle activiteiten begeleiden, zorgen voor de lunch, et cetera, et cetera. Gezellig praatjes maken met mensen.
0: Vanuit de passerelle is dat ook, zie ik.
1: Ja, de passerelle is nu, zeg maar, dat heet dan de penvoerder, heet het tegenwoordig, geloof ik. Dat is degene die, zeg maar, zorgt dat het goed loopt en dat het blijft lopen. Die zorgt voor het personeel. En er zijn, wat ik zeg, allerlei activiteiten gedurende de hele dag. Een hele gezellige ontmoetingsplek. Waar je van alles en nog wat kan doen.
0: En dat Ontmoet&Co, dat is ook gewoon echt open van maandag tot en met zondag?
1: Nee, van maandag tot en met vrijdag. Van 's morgens, ja, precies openingstijden weet ik niet, want ik werkte niet meer. Dus ik denk van 9:30 tot 4:00, dacht
0: ik. Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: En er zijn, net wat ik zeg, elke dag activiteiten. Heel wisselend en iedereen kan en mag daar komen.
0: Ja.
1: En Maatjes Apeldoorn, hè, waar ze mee samenwerken in verband met de vrijdagmiddagactiviteit.
0: Ja.
1: Nou ja, die ken je natuurlijk allemaal. Dat is een maatjesproject waarin ze mensen zoeken die iets gaan doen met mensen die wat in de problemen zitten. En om samen er weer uit te komen en samen iets te leren.
0: Mm-hmm. En ik hoorde je ook nog zeggen, veel samenwerken met Stichting De Kap.
1: Ja, dus de Maatjes Apeldoorn is onder andere van Stichting De Kap.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat is ook een Apeldoornse organisatie.
1: Een Apeldoornse, een vrijwilligersorganisatie in Apeldoorn. Ik dacht, nou, misschien wel de grootste vrijwilligersorganisatie in Apeldoorn.
0: Oh joh.
1: Ja, doen heel veel goed werk. Mantelzorg, ondersteuning, hulp bij tuintjes, papieren invullen. Mensen meegaan met mensen naar het ziekenhuis. Van alles en nog wat. Lees de site ook van de KAP. En dan kun je zien dat ze heel veel dingen doen.
0: Ja, ik ben even aan het spieken, maar ja, ik zie best wel wat. Klussen, tuinieren, vervoer, begeleiding, thuisadministratie, boodschappen doen, sociaal contact, maatje, vervangende mantelzorg. Nou ja, het houdt maar niet op.
1: Ja, precies. Te veel om op te noemen.
0: Te veel om op te noemen, ja. Ja.
1: Ja. Maar goed, waar ze dus bij ontmoeten komen in samenwerking is met Maatjes Apeldoorn.
0: Oh ja.
1: Al die jaren voor Samen en Zo, wat dan vroeger Café Voor Elkaar was. En daarvoor weer het Maatjescafé was.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een bijeenkomst op de vrijdagmiddag, de laatste vrijdag van de maand. Waarin ze gezellige dingen doen. Bijvoorbeeld een matrozenkoor wat komt zingen. Of een zanger. Of ze gaan een showcompetitie doen. Of we gaan poffertjes bakken. Of ze gaan, nou, noem maar op, voor allerlei prachtige activiteiten.
0: Ja. Is het even te kijken, is het iets van agenda of zo online? Want ik hoor zoveel leuke dingen vanuit jou.
1: Nee, dat wordt elke maand opnieuw bepaald. Voor dat Samen en Zo.
0: Oké. Okay.
1: Voor Moedeco zelf is wel een weekprogramma zijn te vinden. Ik weet zo 1, 2, 3 niet waar. Maar er is gewoon elke dag zijn activiteiten. Wat ik zei, van Rummy Cup tot line dance tot samen koken, eten, et cetera.
0: Genoeg te doen dus.
1: Ja.
0: En ook genoeg muziek. Het volgende nummer. You Never Walk Alone.

0: You never walk alone. En dat geldt ook voor Stichting Herstel uit Apeldoorn. Met nog steeds hier te gast Joop Honders.
1: Zeker.
0: Welkom. Wat was ook weer die volgende vraag? Even,
1: nou, we zouden even hebben nog over de Stichting Herstel, maar ook over Ontmoeting Call. Wat ik nog even wil benoemen is dat Samen en Zo werkt natuurlijk ook met vrijwilligers. En twee geweldige vrijwilligers zijn Annie Testrink en Frans. Die werken al sinds jaren dag bij eerst Maatjes Café, daarna Café Voor Elkaar en dan nu Samen en Zo. Het zijn twee geweldige mensen die gewoon elke maand er weer zijn. Die wil ik even benoemen.
0: Ja. Ja. Ook altijd belangrijk.
1: Altijd heel belangrijk.
0: Ja.
1: Zonder vrijwilligers draaien wij niet, hè?
0: Nee, nee. En stel, je zit nu te luisteren en je denkt van... Hey, ik wil ze even een flinke donatie geven. Hoe werkt dat?
1: Nou, dan kun je naar onze website www.stichtingherstel.nl... en er staat echt alles op hoe je een donatie kan doen. En zelfs met bankrekeningnummer en alles erbij. Dus nou, schroom niet. Doe het vooral.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, ik heb ergens nog een oude sok met 3000 euro... Altijd welkom.
0: Ja. Hoe krijgen jullie dan veel donaties dan gezien per maand?
1: Nou, we hebben twee grote geldgevers, zeg maar. Wat ik zei, de Dr. Wittenberg Stichting en Stichting Rieven Zorg en Welzijn. En daarnaast een aantal kleine, zoals een pleinmarkt van een kerk of nu dan het matrozenkoor.
0: Ja.
1: Dat kan altijd meer. Dat is maar heel mondjesmaat wat we binnenkrijgen.
0: Misschien even een hele rare vraag. Komt het dan ook wel eens voor dat jullie echt een tekort hebben?
1: Nee. Ik moet eerlijk zeggen. Nee, we zijn heel blij dat we dat nog niet hebben meegemaakt. Dat kan natuurlijk altijd. Maar dat komt ook vooral door de twee grote geldschieters. Nogmaals gezegd, de Dr. Wittenberg Stichting en Stichting Rieven Zorg en Welzijn. Ja.

0: die ons jaarlijks zo'n bedrag geven dat we gewoon in ieder geval redelijk kunnen rondkomen.
1: Ja, ja. Nou, dat scheelt.
0: We moeten wel kritisch blijven op de aanvragen. Dat doen we ook. Dat is niet alleen omdat we anders het geld heel snel op hebben, maar omdat we ook heel graag willen dat het geld goed terechtkomt.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, stel je zal 3 keer in de week zo'n aanvraag hebben, dan kan het wel snel gaan.
0: Dan kan het snel gaan. Ja. Maar soms is het 1 keer in de maand. En dan, Maar het bedrag is van die aard dat we in ieder geval nog wel een beetje reserve hebben.
1: Want in ieder geval wat we dan ook hoorden, qua waar je mee kan geholpen worden, fietsen.
0: Een huisraad, een wasmachine.
1: Sportkleding?
0: Sportkleding. We hebben vaak een aanvraag van mensen die zeggen van, nou, ik wil weer gaan sporten. Dat is heel goed voor me, maar ik kan de sportkleding niet betalen.
1: Oh, of, ja.
0: Nou, dan kunnen ze bij ons een donatie aanvragen. En dan krijgen ze geld voor sportkleding.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Maar zou dat bijvoorbeeld ook kunnen? Bijvoorbeeld, stel je bent een vader of een moeder en je kind wil veel sporten, dan kan dat ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Doen we ook aan.
1: Ja.
0: Maar mits er sprake is van een hulpverleningsrelatie met een erkende hulpverleningsorganisatie. Ja. Dat is een van de belangrijkste
1: dingen. Dat zijn eisen. Wel de dingen dus. Oké. Okay.
0: Ja, we hebben hele mooie dingen. Mensen die bijvoorbeeld willen gaan solliciteren. Van ja, ik moet solliciteren, maar ik heb geen goede kleding. Nou, dan geven wij geld. Dan kunnen ze in ieder geval nette kleding kopen.
1: Ja.
0: Om goed voor de dag te komen. En zo zijn veel dingen waardoor je mensen soms met een kleinigheidje heel erg op weg kan helpen.
1: Ja, want het leven is, is ook duur.
0: Het leven is verschrikkelijk duur. Pas op.
1: Ja, nee, als je alles goed gaat uitrekenen. Ja, ik ben er wel een beetje van lijstjes maken en zo. Ja. Je schrik je wezenloos.
0: Ja, precies. Ja. En als je al heel weinig hebt en je hebt iets echt heel hard nodig, bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, wat toch wel heel belangrijk is voor een gezinnetje. Dan is het heel fijn dat er een stichting is die je daarmee op weg kan helpen. Ja. Nou, dus
1: altijd fijn.
0: Vandaar. Heel fijn.
1: Ja. En wat ook fijn is, is het volgende nummer. Alleen met jou.

0: zo'n proces?
1: Precies. Kijk op onze website. Daar staat wel een telefoonnummer in en waar je kunt aanmelden. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar bestuursleden. Nu vooral wat ik al zei, naar mensen die sociale media voor ons willen op poten willen zetten. Maar ook administratief medewerkers. Iedereen is welkom. Reageer en dan gaan we je uitgebreid uitleggen wat er van je verwacht wordt en hoe wij werken en wanneer. Dus 4 keer per jaar hebben we een vergadering. Ja. Waarvan 1 keer met etentje. En verder doen we alles digitaal. Dus het kost je qua bestuurslid, nou, pak een beetje 2-3 uur in de maand. Voor administratief medewerkers is het iets meer, denk ik. En voor een sociale media vrijwilliger, ik heb geen idee hoeveel tijd dat gaat volgen. Nee. Dus ja, wees welkom. Kom vooral. En als je vrijwilliger wil worden bij Ontmoet & Co, kan je natuurlijk ook op de website bij Ontmoet & Co kijken. En dan kan je altijd aanmelden. Die zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers.
0: Ja, ja. Nou. Helemaal goed. Dan gaan we nog even over naar het laatste nummer. De Dijk en Thomas Acta. Alles komt goed.

Alles komt goed van de Dijk. En uiteindelijk is ook alles weer goed gekomen voor vandaag. We hadden eigenlijk last minute nog een andere gast. Die

0: moest ze uiteindelijk last minute ook weer cancelen. Maar door onze Hieke is eigenlijk alles weer op zijn pootjes terechtgekomen. En daardoor hadden we vandaag de one and only Jan Honders. Of Joop Honders.
1: Ja.
0: Te gast vandaag van Stichting Herstel. Joop, vriendelijk dank.
1: Nou ja, jullie heel hartelijk bedankt dat we ons verhaal hier mochten doen.
0: Ja.
1: Heel fijn om een beetje meer aandacht te krijgen voor de Stichting Herstel.
0: Dat is denk ik ook wel goed gelukt, denk ik, vandaag.
1: Heel goed, dankjewel.
0: En, ja, bedankt. En ook u bedankt als luisteraar. En wij zijn volgende week weer terug met de vereniging. Dus blijf dan ook lekker luisteren. En voor ons nu zou ik zeggen een fijne avond vanuit Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: For the love of music.

Goedenavond, u luistert naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. Het nummer Country Fair, dat was van Bruce Springsteen. Dat komt van zijn Lost Albums uit 2025. Dat zijn de Lost Albums, dat zijn nummers opgenomen tussen 1983 en 2018. En dat dan verdeeld over 7 LP's of 7 CD's. Het gaat dan om 83 songs. Ja, hij heeft bijna zijn hele leven met de E Street Band gespeeld. Op een paar momenten niet. Hè, zoals tussen 1989 en 1995. Even niet, maar voor de rest altijd met de E Street Band. Ze noemen hem ook wel De Bos. En hoe komt hij aan de naam De Bos? Omdat hij in zijn eerste band over het geld ging. En na een optreden werd naar De Bos verwezen voor de eventuele uitbetalingen. Jimmy LaFave is in 1955 geboren in Wills Point, Texas. In 2011 heeft hij een optreden te danken aan Johan Derksen in het programma Vandaag Inside. Hij is op 61-jarige leeftijd in 2017 overleden. Rambling Sky, dat is een nummer uit 2022.

Chris Stapleton, dat is een 48-jarige Amerikaanse gitarist. En hij is muziekproducent. Hij schreef al meer dan 170 nummers, waarvan 6 op de eerste plaats in de Amerikaanse country-hitlijsten terechtkwam. Het nummer Starting Over is uit 2020.

De Steelwoods, dat is een Amerikaanse country en rockband uit Nashville. Hun debuutalbum die dateert alweer uit 2017 en die heette Straw in the Wind. De medeoprichter, dat is gitarist Jason Rowdy Cope en die overleed in 2021. Het nummer On Your Time, dat is een nummer uit 2023.

Lou Combs is een 36-jarige Amerikaanse countryzanger. Zijn eerste EP dateert alweer uit 2014 en die heette The Way She Rides. Het nummer The Way I Am, dat is uit 2026.

Anouk, 51 jaar geleden in Den Haag geboren. Haar achternaam is Teeuwe. In 1997 brak ze door met het nummer Nobody's Wife.

Sinéad O'Connor. Dat was een Ierse zangeres en politiek activiste. Geboren in Dublin. Vanaf 2017 heette ze Magda David. En dat werd in 2018 Shuhada David. Want toen bekeerde ze zich tot de islam. Om vervolgens over te gaan tot Shuhada Sadaqat. In 2023 opende ze een Twitter-account met Sinéad Marie Benada Oybehan O'Connor. Haar artiestennaam bleef altijd Sinéad O'Connor. In 2023 overleed ze op 56-jarige leeftijd. Ze werd aangetroffen in haar appartement. Ze stierf aan een verergering van COPD in combinatie met een bronchiale astma. Het nummer Nothing Compares to You.

Tracy Chapman is 62 jaar geleden in Cleveland, Amerika geboren. In 1988 bracht ze een titeloos album uit. En van dit album geluisterd naar Fast Car.

Ed Sheeran is in 1991 geboren in Halifax, in het Engelse graafschap Yorkshire. Hij is zoon van de Ierse en Britse ouders. Veel albums gebruikte hij rekenkundige tekens. En zo ook in 2017 het teken gedeeld door, oftewel Divide. En van dit album, Perfect.

Van Morrison, inmiddels alweer 80 jaar uit Belfast, Noord-Ierland. Sinds 13 juni 2015 is hij Sir George Morrison. Hij speelt de zogenaamde Belfast Blues. Hij komt uit het voormalige, uit de jaren 60, de band Dem. En dan kennen we natuurlijk van de nummer Gloria. Het nummer Day Like This, dat is een nummer 1995.

U luisterde voor The Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was in handen van Mark Capelle en mijn naam is Hans Vaas. We hebben nog een klein beetje tijd over en die spenderen we aan Marco met Walking in Memphis.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Black and Blues.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Een prima moment heb je uitgekozen om eens even muziek te luisteren. Hartelijk welkom, dit is Black & Blues. Een uur lang de nieuwste blues van deze week. En ook een paar van de afgelopen weken die nog wat airplay kunnen gebruiken. We beginnen met Tinsley Ellis, Amerikaan. Op zondagmorgen kun je trouwens op de socials vaak zijn huiskamerconcert beluisteren. Maar dit is van de cd, een prima cd. Die heet Labor of Love. Tinsley Ellis, Long Time. Veel plezier hier bij Black & Blues.

Downsizing 2025 is een nummer dat gespeeld en gezongen werd door Billy Thompson. Dat is een blues veteraan, kun je rustig stellen. Billy Thompson heeft op het album This World echt zijn best gedaan om eens even de problemen van dit moment te overzien. En daarnaast is het een prima gitarist. Hij speelde bij de Doobie Brothers bijvoorbeeld, maar ook bij, nou, en dan gaan we de heleboel opnoemen, Joe Cocker, de Neville Brothers, Robert Cray, Sonny Landres. En ja, het lijstje is nog veel langer. Dat gaan we niet doen. Leuke cd en de tekst, ja, nou goed. Zorgen hebben we met z'n allen wel eens. Dat moet ook, maar de wereld bezien. Maar af en toe stappen we er ook vanaf. Bijvoorbeeld bij Brother Jones. Brother Johnson heeft Johnny Never en Johnny Colgate opgenomen. En daarvan de New Sovereign Blues van het album. Dat heet Black Crow. Snap jij hem nog?

Mooi hoe die mondharmonica, die bluesharp, de rode draad speelt door de song. Vind je ook niet? Ja, afkomstig van Charlie Barris heet hij. Komt uit Clarksdale en heeft een cd gemaakt die volledig gewijd is aan de delta rondom de Mississippi. Met hulp van Johnny Bergen als gitarist. Charlie Barris cd heet Isaacuena Getaway. En daarvan Waiting for the Queen. In Black and Blues dan verder met de stadionorganist van de New York Yankees, die één keer in de vijf jaar hun cd maakt. Best wel leuk. Hij heet Ed Elstrom. This Idea of Humanity heet het album. En daarvan Blues Keep Coming Back.

De Française Elise Launici, want zo heet ze eigenlijk echt, en zo ging ze lang ook als artiest door het leven, heeft haar naam weten te veranderen en een stuk gemakkelijker gemaakt ook nog. Elise Frank heet ze nu. En hij heeft een cd uit die heet I Didn't Pay For It. Ze zit hoog in de emotie, bijvoorbeeld met het nummer If You Need Me, dat ze zelf geschreven heeft. En dat niet alleen, ze speelt er ook nog voortreffelijk gitaar bij. Greg Natzy is een Amerikaan die onder andere als toetsenist gewerkt heeft in de B.B. King begeleidingsband. Later de B.B. King Blues Band. En bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband van Buddy Guy. Kan dus echt wel een paar toetsen weten aan te tippen. Nou, hij heeft een album uit, dat heet Just a Little More Time. Daar zingt hij ook bij. Bijvoorbeeld op dit nummer dat heet Love Letter.

Ze zijn er niet veel meer. Wat dan, Wim? Nou, er zijn niet heel veel instrumentale cd's nog die op dit moment worden uitgebracht. Zeker niet in het genre van dit programma. Dit cd'tje is volgespeeld op een bijzonder fijne manier door Laura Chavez. My Voice heet het album. En Laura ken je misschien van het Rough Record label, waar ze artiesten begeleidt die allemaal hun eigen cd's opnemen. Deze keer is ze zelf aan de slag gegaan en er zijn een paar covers bij en de rest heeft ze zelf allemaal geschreven. De opnametechniek, ja, die is perfect, dus het klinkt allemaal bijzonder fraai. Wil ik best nog wel eens wat van draaien, tenminste als jij dat ook vindt. En het laatste, ja, daarover gesproken. Ik vraag wel eens van, als ik je nog ergens een plezier mee kan doen, laat het weten. Nou, vorige week draaide ik Lucinda Williams' nieuwe cd, World's Gone Wrong. En er staat één blues track op en dan ook nog met een zeer behoorlijke tekst. Daar komt hij, Black Tears.

Een van de grootheden als het gaat om bluesrock is natuurlijk Robin Trower. Robin Trower heeft een live cd uitgebracht, Live in the USA, met als subtitle One Moment in Time. En daar staat ook dit Wither on the Vine op. Klinkt goed en hij is nog steeds behoorlijk bij stem. Speelt geweldig stukje gitaar. Spencer McKenzie, dat is een jonge gast die met Empty Chairs hoopt jullie en mijn hart te veroveren. Alhoewel, de song, ja, die heet alweer Frozen Hearts.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, het is niet anders. Het zit er alweer op. Ja, meer tijd is er niet. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was, zeg ik dan elke week. En dat meen ik uiteraard ook. Ik ga nog één track voor je draaien als je het goed vindt. En die is afkomstig van Mitch Ryder. 80 jaar inmiddels, heeft een nieuw album uit. Dat heet Songs from the Road. En dat is nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Ik laat je alvast er naar luisteren, zo dacht ik. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne dag. En uiteraard, tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: bet your bottom dollar lipstick. Lipstick on your car.
1: Mixed Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal